meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog zegt nog maanden nodig te hebben om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Onder schuldeisers groeit intussen de ongerustheid over de afloop van de financiële reddingsoperatie. Sommige crediteuren zeggen inmiddels rekening te houden met een faillissement van het centrum. Waterschap Huns en Aas begint vanochtend met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in de provincie. De reden is dat door de aanhoudende droogte de kans op scheuringen en verzakkingen, de kans op scheuren en verzakkingen toeneemt, zegt verslaggever Maarten Siepel.
5: De inspecteurs gaan bij 4 dijktrajecten een nulmeting doen. Hierna wordt in de gaten gehouden of er eventuele veranderingen zijn bij deze veendijken en of er gevaar plaatsvindt.
4: En een broer en zus van 39 en 43 uit Zuid-Holland worden verdacht van het plannen van een huurmoord op de ex-man van de vrouw in Alteveer. Volgens justitie hebben de twee een man overgehaald om het beoogde slachtoffer te vermoorden tegen betaling van €30.000 aan crypto. Meer nieuws straks om 6:30.
6: De ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, woensdagmorgen alweer na een regelrechte

0: augustus. Op een verdwaalde bui na blijft het droog vandaag met 23 tot 27 graden. In de ochtendploeg Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het was echt een plaknacht vannacht.
1: Oh, ja, ik heb niet zoveel uren geslapen.
0: Ik werd op een gegeven moment wakker. Ik dacht, nou, dat was een lekker nachtje. En toen was het 11:30.
1: Mm, ja, dan moet je nog even.
0: Het was echt heel erg warm vannacht.
2: Ja, het was echt warm. Maar ja, wij hebben een airco.
0: Oh.
2: En dat is erg prettig met dit soort nachten.
0: Dat is een slaapfeestje weer op, jongens.
1: Oh, gezellig.
2: Toch heb ik ook niet heel veel geslapen, moet ik zeggen.
3: Maar de airco te veel lawaai.
2: Nee, dat niet. Ja, dat wilde niet zo best.
0: Nee. Dus die nachten heb je soms. Daar waren gisteren nog wel aardig wat onweer en regen bij ons. Het heeft niet heel veel aangezet. Maar het waren toch wel pittige buitjes die ineens overkwamen. Overigens geldt er nog steeds code gele in onze provincie. Door een uur of 8, geloof ik. Het hitteplan geldt ook nog. Maar het is niet meer zo verzengend warm als gisteren. Dat betekent ook dat de Groningse Vierdaagse, waar we uiteraard aandacht weer aan besteden vandaag, weer op de normale starttijden begint en ook de normale afstanden gaat lopen. Dus de 40 kilometer blijft ook de 40 kilometer. Het is dag 2 van die Vierdaagse. Straks vanaf 10 uur dan komen onze uitzending ook weer vanaf de Grote Markt. Dan zien we al die mensen weer binnen wandelen. Mooi gezicht is dat. De een heel kwiek, de ander toch een beetje moeizaam met wat pijntjes hier en daar. Even voor 4 uur kwamen gisteren de laatste 2 van de eerste dag binnen. Mireille Haviga en Jolanda Moes en Elvin en Joyce, die ook meeliepen, die vingen ze op.
4: We did it, we did it. Was het zo zwaar of was het zo gezellig onderweg?
5: Nou, het was allebei.
6: Enorm gezellig. Het was wel zwaar, maar heel gezellig.
4: Ja. Wat hebben jullie zoal gedaan dan?
6: Oh, wat niet, ja.
4: Ja, wat niet?
6: Selma en Louise, waren we dus.
5: Ja, een beetje het Selma en Louise waren we vandaag, hè. We hebben elkaar vandaag eigenlijk ontmoet. Bij
6: Troubadour.
5: Hansen Troubadour.
6: Hans Troubadour.
5: En dat was hartstikke
6: gedanst,
5: leuk.
6: Gezongen.
5: Ja. We hebben heerlijk gedanst, gezongen inderdaad.
4: Wacht even, jullie kenden elkaar voor een paar dagen geleden helemaal niet?
5: Nee. We kennen elkaar normaal een paar
6: vanaf
5: uur.
6: Hans de Troubadour.
5: Ja, vanaf Hans de
6: daar
5: Troubadour.
6: Daar gingen we dansen, zingen.
4: En dan nu nieuwe BFS voor het leven.
5: Ja.
6: Zo.
5: Best wel.
6: Ja. We hebben gepicknickt, we hebben ijs met, hoe noem je die?
5: Steekijsje
6: van die lieve jongen. Met de
5: en lekker koffietje gedronken bij Toffe Koffie.
6: Toffe Koffie en de omlanden.
5: Ja,
7: maar ook. Dat klinkt, weet je, je hebt heel vaak van die laatste binnenkomers die het dan ontzettend zwaar hebben.
5: Ja.
6: Wij zijn zo blij.
5: Nee, wij zijn gewoon hartstikke blij.
6: We hebben zoveel lof gehad.
5: Ja, echt superleuk. Ja. Heel gezellig.
7: Er moet nog wel één ding gebeuren, Elvin.
5: Nou.
7: Ja, die finish is nog niet
5: gehaald. Oh, jeetje.
4: Laatste clubje.
5: Nou, nog wel een paar meters dan.
4: Doen we die laatste meters nog even?
7: Hey, iedereen begint te klappen.
4: Oh, kijk eens. Ja.
0: Mooi, hè? Ja. Marije en Jolanda, oftewel Velma en Louise, ook een beetje knabbel en babbel. Vonden elkaar mooi. En ze kenden elkaar pas sinds gisteren. Ja, mooi.
1: Ja, leuk.
0: We gaan al die lopers vandaag weer horen bij ons op Radio Noord. Het is 5 augustus. Vandaag in 1962 overleed Marilyn Monroe aan een overdosis slaappillen. Ze had een treurig privéleven, 3 mislukte huwelijken. En na haar dood waren er talloze complottheorieën over hoe ze uiteindelijk aan haar eind zou zijn gekomen. Ook in verband met haar vermeende relatie met John F. Kennedy en Bobby Kennedy.
2: Ja,
0: het leven van Marilyn Monroe.
2: In het Forum loopt momenteel een expositie over haar. Moet ik nog zien trouwens.
0: Ik ook. Schijnt moeite waard te zijn.
2: Ja.
0: En vandaag in 1966, dat is vandaag 60 jaar geleden, kwam het Beatles-album Revolver uit. 60 jaar geleden. Yellow Submarine stond erop bijvoorbeeld. En deze, Eleanor Rigby.

0: 8 jaar geleden natuurlijk plaatjes, gewoon 2 minuten. De Beatles en Eleanor Rigby.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Hovenier Richard Riepema uit Uithuizen. Goedemorgen.
2: Morgen.
0: Morgen. Hoe heb jij geslapen vannacht?
2: Met een ventilator hard aan.
0: Oh, ja, het is een warme nacht, hè?
2: Ah, verschrikkelijk. Wat mij betreft wordt het snel wat koeler.
0: Nou, dat is dat, je wens gaat in, want dat is vandaag.
2: Ja.
0: Nee, nog niet koel genoeg?
2: Als een beetje overdag 122 graden is, vind ik het best.
0: Ja, dat wordt wel ietsje warmer, ja. Ja, en het weekend wordt het ook weer nog weer warmer, begreep ik al. Maar dat gaan we straks aan Arma even vragen. Wie hebt er alweer vroeg uit? Hoe laat ging de wekker?
2: Kwart voor 6.
0: Kwart voor 6. Vaste tijd, toch?
2: Klopt.
0: Ja. En je hebt een leuke week achter de rug, begreep ik.
2: Ja, mijn vader is 65 geworden.
0: Ach, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja. En wat heb je allemaal gedaan?
2: Ja, we hebben soep gegeten en gebarbecued.
0: Ja.
2: Met familie en vrienden.
0: En je had ook een hele camping in de tuin, begreep ik? Of was dat niet voor je vaders verjaardag?
2: Nou, dat was meer een beetje. Dat waren een beetje mijn vrienden, zeg maar.
0: Ja.
2: En vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan. En dat is zo goed bevallen dat we dit jaar weer hebben gedaan.
0: En hoe groot is die groep dan?
2: Deze keer waren we met. Even denken, met snelven.
0: En allemaal met tentjes in de tuin?
2: Ja, er stonden uiteindelijk 5 tentjes.
0: Zo, heb je zo'n grote tuin?
2: Nou, we hebben een wijngaard achter thuis. Dus eigenlijk een klein woonboerderijtje, zeg maar.
0: Kijk, ja, dat scheelt, hè?
2: Zeker.
0: Ja, ja. En lag je dan zelf lekker binnen of lag je ook in zo'n tent?
2: Nee, ik heb ook een tent, hoor. Oh. Ik heb ook één.
0: Oh ja, ja, dus je bent niet in eigen huis gaan slapen?
2: Nee, daar gaan we ook gewoon alles.
0: Ja, ja. En hoef ik niet te vragen wat jullie allemaal gedaan hebben, denk ik. Kan een beetje invullen.
2: We zijn bezig barbecue. We zijn bezig vuurtje fikken. De kids ook wat dingetjes konden roosteren. We zijn bezig zwemmen.
0: Leuk, man.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En waar komen die vrienden allemaal vandaan dan?
2: Deze keer komen ze uit Veendam. Uit Zeeland. Vlak tegen de Belgische grens aan.
0: Oh.
2: En het Alkmaar.
0: Wat vonden ze van het mooie Groningse land?
2: Ja, leuk.
0: Ja?
2: Zeker.
0: Ja, ja. Zeeland is ook leuk. Beetje vlak misschien. Beetje saai op sommige plekken.
2: Het lijkt heel erg op hier. Alleen dan op de duur lopen tegen Duinen in plaats van dijken.
0: Ja, nou, ik vind Groningen wel mooier dan Zeeland, hoor. Maar dat kan ook mijn eigen gekleurde bril zijn.
2: Het is hier ruimer.
0: Ja, ja, mooier. Ja, ja, ik kan het ook niet zo goed omschrijven. Heb je vakantie nu of ben je weer in het werk?
2: Nee, we zijn weer aan het werk.
0: Je bent weer aan het werk.
2: We zijn maandag weer begonnen.
0: En wat moet je doen vandaag?
2: Ja, vandaag hebben we een dag gewoon met de bosmaaier. Een beetje de terreinen weer netjes maken.
0: Och, ik snap helemaal waarom jij graag wil dat het net iets minder warm is. Nou, dat is wel warm werk, denk ik, met die bosmaaiers.
2: Ja, maar we hebben een koelbox mee met extra drinken erin, dus...
0: Ja, maar je hebt ook beschermende kleding, denk ik, aan bij die bosmaaiers. Dat is ook wel extra warm zijn.
2: Ja, ik heb een hele dunne werktrui.
0: Oh, dat scheelt.
2: Nou, wel met lange mouwen, ja. Want als je met bijvoorbeeld als er iets staat, nou, dan is het klein scherm natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, ik wens jou een mooie dag vandaag en een beetje rustig aan doen, denk ik.
2: Dat komt wel goed.
0: Oké, dankjewel, tot de volgende keer.
2: Hey, hoi.
0: Jo, mooi.
1: De Vroege Vogel.

0: Pharrell Williams en Happy, een vrolijk begin van de dag. Laten we eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland in de ochtendploeg. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venraai in Limburg. Uit voorzorg moet het vuur vanaf de paden worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
1: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met de blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf.
0: Ja, de brand kan zich niet uitbreiden omdat het vuur binnen de zogenoemde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied in Limburg blijft voorlopig van kracht. Betekent dat niemand er in de buurt mag komen. In de zee bij de Noord-Hollandse kustplaats Callantsoog is gistermiddag iemand overleden. Iemand anders is nog vermist. Twee personen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en ter controle naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De KNRM en de reddingsbrigade voeren een zoekactie uit om de vermiste persoon te vinden. Vanuit het water en de lucht is groots ingezet op de zoekactie, aldus een woordvoerder van de kustwacht. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer is overleden. Het incident gebeurde ter hoogte van de strandslag Voordijk bij Callantsoog. Vanwege de droogte zijn de sluizen bij Rotterdam en Den Haag sinds gisteren dicht. Ook mag in die regio geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Dat raakt onder meer de glastuinbouw en de landbouw. Maar de maatregel is nodig, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water.
3: Ja, wat gaat er aan mis?
2: Ja, dan wordt het te zout. En daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Hoe lang de sluizen bij Rotterdam en Den Haag dicht blijven is nog onduidelijk. Daarvoor moet het vooral gaan regenen. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
4: Dan meer over de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog.

0: David Bowie en zijn advies voor vandaag. Let's Dance. Het is bijna 6:30. Tijd voor het nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog zegt nog maanden nodig te hebben om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Eerder beloofde de directie hierover nog voor 1 juli duidelijkheid te geven. Maar nu verwacht ze pas in oktober meer bekend te kunnen maken. Het Werelderfgoedcentrum werkt samen met de provincie en de gemeente Het Hoge Land aan de financiële reddingsoperatie. Onder schuldeisers groeit intussen de ongerustheid. Sommige crediteuren zeggen inmiddels rekening te houden met een faillissement van het Werelderfgoedcentrum. De schuldenlast bedraagt waarschijnlijk enkele miljoenen euro's. De tekorten zijn vooral veroorzaakt door gestegen bouwkosten en mogelijk ook door tegenvallende bezoekersaantallen. Bouwbedrijf Dijkstra Draaisma, dat verantwoordelijk was voor de bouw van het centrum, is een van de voornaamste schuldeisers. Waterschap Hunze en Aas begint vanochtend met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in onze provincie. De reden is dat door de aanhoudende droogte de kans op scheuren en verzakkingen toeneemt. Verslaggever Maarten Siepel vertelt wat er gaat gebeuren.
2: De inspecteurs gaan bij 4 dijktrajecten een nulmeting doen. Hierna wordt in de gaten gehouden of er eventuele veranderingen zijn bij deze veendijken en of er gevaar plaatsvindt. Als de droogte de komende periode toeneemt, zal het waterschap extra inspecties doen.
1: Een broer en zus van 39 en 43 uit Zuid-Holland worden verdacht van het plannen van een huurmoord op de ex-man van de vrouw in Alteveer. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee een man overgehaald om het beoogde slachtoffer te vermoorden. Deden ze tegen betaling van 30.000 euro aan crypto. Ook zouden ze hem persoonlijke gegevens van de ex-partner hebben gegeven, zoals het kenteken van zijn auto en zijn verblijfplaats. De vrouw en de man raakten na een vechtscheiding in een jarenlang conflict verwikkeld over de omgangsregeling met hun dochter en over bitcoingelden. De twee verdachten, een 43-jarige vrouw uit Krimpen aan den IJssel en haar 39-jarige broer uit Rotterdam, blijven voorlopig vastzitten. Bij een woning aan het Skagerrak in Delfzijl heeft gisteravond afval in brand gestaan. Buurtbewoners hebben geprobeerd het vuur te blussen met brandblussers. De brandweer rondde het karwei af. Tijdens de brand trok veel rook de woning in. 1 persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Inwoners van Beerta voelen zich niet meer veilig in hun eigen dorp. Jongeren zorgen volgens hen al maanden voor overlast. Zo kwam het afgelopen weekend tot een vechtpartij op een camping in het dorp. Ook voor inwoner Erlinda Stefanus is de maat vol.
3: Een paar dagen terug is bij het bruggetje graffiti gespoten, inclusief hakenkruizen. En toen hebben ze meteen ook maar de auto van een buurtgenoot meegenomen. Vol met graffiti en kut en wat dan ook. En deze groep is een grote groep. Komt niet allemaal uit Beerta. Komen van heinde en verre, vanuit Groningen, vanuit Winschoten, Veendam enzovoort. En dan komen ze op hun fatbikes hier.
1: De gemeente Oldambt zegt op de hoogte te zijn van de problemen en zegt er bovenop te zitten. Met de betrokken gezinnen worden gesprekken gevoerd om de rust te herstellen. En de afgelopen jaren is het aantal fastfoodrestaurants in de provincie gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2014 telde de provincie nog 435 fastfoodrestaurants. Dit jaar is dat al gestegen naar 620. Peter Heijn van Mulligen van het CBS vertelt waardoor dat komt.
4: Dat heeft er alles mee te maken dat mensen steeds vaker buiten de deur gaan eten. En dat kan naar een chique restaurant zijn, maar het kan ook even voor een snelle hap buiten de deur zijn. Het heeft ook mee te maken dat mensen meer te besteden hebben. En dat doen ze voor een groot deel toch in de horeca.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Er kwamen veel reacties binnen op de stelling: mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. En hoe warm wordt het vandaag na deze plaknachtdag die we achter de rug hebben? Harme Boer vertelde het rond 7:15.

0: Blaze Runner. De 3 degrees na doen maak je 7, denk ik, op dit moment. Lopend vuur, graden 21, buiten op dit moment. Ja, gisteren ging ons lopend vuur over een probleem in de tandartsenwereld. Het dreigt namelijk een tekort in deze beroepsgroep. Tandartsen trokken ook zelf aan de bel. Ze spraken van een mondzorginfarct. Reden, de vergrijzing neemt toe en steeds minder ouderen hebben een kunstgebit. Ouderen hebben langer hun eigen tanden, aangevuld met bruggen en kronen. En dus is het aandeel ouderen dat jaarlijks het tandarts bezoekt sterk gestegen. En er zijn te weinig tandartsen in ons land. Ze worden wel meer opgeleid, maar dat voldoet nog niet aan de vraag. Dus werken inmiddels ook veel tandartsen uit het buitenland in praktijk hier in Nederland, ook in onze provincie. En controle van je gebit blijft belangrijk, wordt ook geadviseerd. Dus was de stelling gisteren in het lopend vuur. Mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. Daphne, veel mensen doen dat, hè?
1: Ja, veel mensen doen dat in de reacties. Maar die doen ook vaak 2 keer per jaar.
0: Ja, dat is controle. Eigenlijk ook het advies, hè?
1: Ja. Gewoon elk half jaar een keer. Maar als je net die vertelt dat ze 6 keer per jaar naar de tandarts gaat. Maar haar motoriek is niet zo goed.
0: Ja.
1: Dus is haar gebit ook wat minder goed, omdat ze wat minder goed kan poetsen.
0: Okay.
1: Dus gaat ze wat vaker heen.
0: Gaat ze dan naar de mondertje in is, denk ik, of niet?
1: Ja, ook.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, dat is...
0: Dat is wel heel vaak.
1: Heel vaak, ja. Maar ja, goed. Dan onderhoud je hem in ieder geval wel goed.
0: Wel duur,
1: ja.
0: Denk ik.
1: Nou ja, maar daar kan je voor verzekeren natuurlijk.
0: Ja, voor 6 keer naar de tandarts?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Nou, jullie gaat niet meer voor controle. Want die zegt, ja, ik vind het allemaal wel te duur geworden. En als ik klachten heb, dan ga ik wel heen.
0: Ja.
1: Maar tot die tijd geloof ik het wel.
0: Dan kan het te laat zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja. Ja, het is altijd een beetje een balans. Tandarts is niet goedkoop, ook al verzeker je goed.
1: Ja, nou, inderdaad. En Tilly die heeft helaas nog niet een begripvolle tandarts gevonden, vertelt ze.
0: Een begripvolle tandarts?
1: Ja, want ze heeft heel veel angsten om naar de tandarts te gaan. En ze heeft gewoon nog niet een tandarts gevonden die daar goed mee om kan gaan. Op haar manier.
0: Ik heb jarenlang een tandarts gehad. Hij doet nu andere specialistisch werk, dus hij doet de controles niet meer. Die ken ik ook bij mij uit de buurt. En allemaal dat hij altijd bezig was met die haakjes in je mond, ging hij mop vertellen.
1: Oh.
0: Dan kon je eigenlijk niet lachen. Terwijl het toch vaak een leuke mop was.
1: Oh, dat is wel grappig.
0: Ja,
1: lijkt me wel moeilijk om... Ik heb altijd dat ik dan tegen de tandarts wil gaan praten.
0: Ja, dat kan niet, hè?
1: Nee, dat kan niet. Want dan zitten die vingers in je mond. Dat is een beetje een rare situatie altijd.
0: Ik wil gaan vertellen.
1: Ja, nou ja, dat inderdaad.
0: Eentje nog.
1: Ineke die gaat 2 keer per jaar naar de preventieassistenten en 1 keer per jaar naar de tandarts.
0: Mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. Dank voor alle reacties die bij ons binnenkwamen. Dank ook voor je stem. 86% van de stemmers was het eens met de stelling.

0: Mars. En I just might. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gisteravond toch aardig wat buitjes nog gehad zo bij
1: ons. Ja, lekker hoor.
0: En, maar het koelde er niet heel erg vanaf, had ik het idee.
1: Nee. Ik had gisternacht helemaal geen last met sloop. Maar overloopnacht had ik zoiets van poeh. Ja, echt een plaknacht. Nou, waren de temperaturen wat dat betreft ook noor. Op dit moment 19,5 groot in de stad. Oranjebuurt 33,5 groot werd het gisteren. 14 millimeter. Ja, het ontwikkelde zich eigenlijk in de loop van dat die bui overtrok gestroomd. En op dit moment vrijwel onbewolkt met een barometerstand 11 millibar visvliet. 32 graden gisteren, 20 graden. Op dit moment een zwakke zuid-zuidwestenwind. En in Roosgaal, ja, door was die bui mooi ter ontwikkeling kwam. Dat 10,5 millimeter zat ook onweer en hogel in en ook windstoten. Gisteren 9 uur de zon werd 33 graden. Uiteindelijk is de 5,5 millimeter verdampt, dus dat heft de barometer een beetje op. En op dit moment onbewolkt, 20 kilometer zicht en zo'n 19 graden. Nou, vandaag blijft droog. Met regelmatig zon. De wind uit het zuidwesten wordt motig tot krachtig. Dat helpt ook al een beetje. En de temperatuur 23 graden op de wand tot 27 graden verdere provincie. Vanavond en vannacht opkloot weer. Minimum 15 tot 18 graden. In het begint vrij zonnig. In de loop van de dag wordt van het noordwesten de kans op bui groter. Met een motige tot krachtige zuidwesten tot noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
0: Eigenlijk vandaag gewoon veel aangenamer dan gisteren.
1: Ja, en nog zo'n dag en dit gaat in het weekend de temperatuur weer omhoog.
0: Ja, wordt gewoon weer warm, hè?
1: Ja, het wordt gewoon weer zomers warm. Misschien wel weer tropisch.
0: Ach man, nou. Oké, we houden ons vast. Dankjewel. Tot straks, hè. Jo, hoi. Ja, de eerste lopers van de Groningse Vierdaagse zijn alweer onderweg. En zo'n Vierdaagse levert altijd bijzondere verhalen op. Zo'n verhaal hoor je zo meteen naar Zwinder. Het is 7:13.

0: Winter en 4 voor 11. Het is dag 2.
1: Radio Noord.
2: De Groningse Vierdaagse.
0: En normale afstanden worden er vandaag gelopen. Het is minder warm dan gisteren. Dus gewoon ook de 40 kilometer daarbij. En we zijn er weer de hele dag bij. Natuurlijk straks vanaf 10 uur op de Grote Markt vanuit onze studio daar. Dan hoor je Femke de Wal om 10 uur. En uiteraard is verslaggever Dimitri van Tuil ook weer onderweg. Dat deed hij gisteren ook. En dan tekent hij toch bijzonder en mooie verhalen op. Dit verhaal bijvoorbeeld.
3: Ik zie een kaartje van 40 kilometer. Dat is dus 30 vandaag. Ja. Waarom ben je hem gaan lopen?
4: Nou, in eerste instantie voor mezelf. En toen kregen we 2 weken geleden te horen dat... dat ons neefje is overleden tijdens de zwangerschap met 40 weken. En dat is ook niet in Nederland, dat is in Zweden. Ja. En die uitvaart is van de week en daar, daar kan ik wel heen. Maar jij loopt de Vierdaagse. Ja.
3: Want jij gaat hem uitlopen?
4: Ik loop hem uit en ik heb ook gezegd, ik draag hem deze week op.
3: Ja. Wat mooi dat je dat op deze manier dan kunt doen.
4: Ja, ja. Dat is heel mooi. Ja, het geeft ook heel veel kracht. En ik hoop dat we dat mogen meegeven.
3: Ja, want hoe moeilijk is het voor jou ook als je die route loopt... dat je daar ook continu ook mee bezig bent, want je weet waarvoor je loopt. Hoe is dat die afgelopen kilometers gegaan?
4: Ja, afgelopen kilometers ging goed. Het geeft ook heel veel kracht. En dat is heel mooi. En ik hoop gewoon dat ik hem daar gewoon mooi op kan lopen.
3: Ja. Kun je dan nog, misschien een beetje een rare vraag, maar ergens nog van genieten dat je, als je dan voor je uitkijkt, dat je dan, ja, dat je nog iets van die route meekrijgt?
4: Ja, je ziet heel veel onderweg en dat is prachtig. Dat je ook alles om je heen wel kan zien en daar ook gewoon van kan genieten. Maar het is gewoon heel dubbel, het hele loop is dubbel.
3: Ja, want jullie zijn zussen volgens mij, zei je. Ja, je hoort net je zus praten over wat voor kracht het geeft. Hoe is dat bij jou?
5: Ja, ik vind het hartstikke mooi dat ze hem loopt. Juist omdat het ook kracht geeft. En hopen dat we dat mee kunnen geven aan hun.
3: Ja, nou, ik ga jullie niet langer ophouden. Ik zou zeggen, geef elkaar een knuffel. Veel succes de komende dagen. En ik hoop dat je hem met een goed gevoel kunt uitlopen.
2: De Groningse Vierdaagse.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
3: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met de blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
2: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
4: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
2: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
6: Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog zegt nog maanden nodig te hebben om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Onder schuldeisers groeit intussen de ongerustheid over de afloop van de reddingsoperatie. Sommige crediteuren zeggen inmiddels rekening te houden met een faillissement van het centrum. Waterschap Hunze en Aas begint vanochtend met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken. Want door de aanhoudende droogte neemt de kans op scheuren en verzakkingen toe, zegt verslaggever Maarten Siepel.
7: De inspecteurs gaan bij 4 dijktrajecten een nulmeting doen. Hierna wordt in de gaten gehouden of er eventuele veranderingen zijn bij deze veendijken en of er gevaar plaatsvindt.
6: En het aantal fastfoodrestaurants in onze provincie is gestegen. In 2014 telde Groningen nog 435 fastfoodzaken. Dit jaar 620, zegt Peter Heij van Mulligen van het CBS.
8: Het heeft ook mee te maken dat mensen meer te besteden hebben. En dat doen ze voor een groot deel toch in de horeca.
6: Meer nieuws, straks om 19:30.
9: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
10: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
11: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
12: Sunnetevel, jokason.nl, albino 60 jozen weer en rolloen.
13: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
14: De Ochtendploeg
15: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, even inklokken op de tweede dag van de Groningse Vierdaagse. De lopers zijn onderweg, straks maar eens even bellen. Nu muziek van Olita Adams.
17: Goedemorgen.

0: Lolita Adams en de ramen staan wagenwijd open met deze warmte. The Window of Hope. Het is woensdag vandaag, 5 augustus. Een droge dag, zegt Harma, na hier en daar wat regen gisteravond. Het is ook zon, hoewel er nu nog bewolking is. En uiteindelijk 22 graden aan de kust, 27 graden verder de provincie in. Dat lijkt mij uitstekend loopweer voor de tweede dag van de Groningse Vierdaagse. Goedemorgen, organisator André Pater.
1: Mooi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. De eerste lopers zijn, neem ik aan, alweer ruimschoots onderweg.
1: Ruimschoots, zeker weten.
0: Ja, hoe laat zijn ze vertrokken?
1: 5:30.
0: En nu zo langzaamaan gaan al die groepen weer vanaf de Grote Markt naar de volgende route.
1: Klopt. Hè. We hadden gisteren natuurlijk even een aangepast programma, maar vandaag in de basis redelijk gewoon een regulier programma. Dus 6:30, 6:37 en 7:28.
0: Ja. Wat is redelijk in de basis hetzelfde programma? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, hij is iets aangepast. Wij hebben natuurlijk gisteren een hele belastende dag gehad voor al onze wandelaars. Dus wij hebben elke wandelaar de keuze gegeven van, hey, luister alsjeblieft goed naar je eigen lichaam. Mocht je nou merken dat gisteren, bijvoorbeeld, je zou normaal de 40 doen, je hebt gisteren de 30 gelopen, maar zelfs de 30 was al te veel, dan mogen ze kiezen om of de 30 weer te gaan doen in plaats van de 40, of zelfs de 20 te gaan doen in plaats van de 40.
0: Om toch nog ook de 4 dagen vol te kunnen maken, zeg maar.
1: Exact. Ja, ja.
0: Hoe kijk je terug op dag 1?
1: Ja, heel blij. Ik heb natuurlijk er met jou over gehad, bijna als eerst. Moeilijke keuze moeten maken. Maar ja, goed, de 40 kilometer is geschrapt. Verplicht mensen laten lopen op 30 kilometer. Ik heb meerdere mensen gesproken persoonlijk. En de een zegt, oh joh, ik had nog 10 kilometer kunnen lopen, maar een hele goede beslissing gemaakt. En de ander die zegt, ik kan niet meer. Zo blij dat je de beslissing hebt gemaakt. Kortom, moeilijk. Maar achteraf positief teruggekeken.
0: Ja, waren er veel uitvallers?
1: Valt mee. Ik doe het even uit mijn hoofd. Pin me niet op de laatste 2 vast. Maar volgens mij 56 uitvallers. Gezien het weer vind ik dat ontzettend positief. Want dat is ook bij normale weersomstandigheden een percentage wat ongeveer zou kunnen uitvallen.
0: Ja, en dan is het fijn dat het vandaag toch een stuk minder warm is dan gisteren. Hè? Hoewel het warm is.
1: Klopt. Hoewel het warm is, inderdaad. Ja, en we hebben nog wel een andere uitdaging. En daarom hebben we dus ook deze keuze gemaakt. Er is bijna geen schaduw te bekennen aan de noordkant van Groningen.
0: Ja,
1: want er staan geen bomen.
0: Ja, want dat is de route vandaag, hè?
1: Klopt, Job. Ze vertrekken vandaag richting het noorden. De 40 gaat richting Winsum. 30 en 20 zullen daar niet helemaal komen. Maar veel zonder bomen, dus zonder schaduw.
0: Succes vandaag, André.
1: Hey, heel erg bedankt. Fijne uitzending.
0: En we spreken je, dankjewel, we spreken je vast ongetwijfeld weer. Nou, laten we eens even checken hoe dat zit met de schaduwplekken. Want ergens langs de route staat de RTV Noord Caravan. Met daarbij onder andere verslaggever Ruben van Luik. Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, schaduw bij jou?
2: Niet veel. Er zijn een paar bomen. Nu zaten nog de wolken hangen voor de zon nu. Maar straks zal het hier wel branden worden, denk ik. Ja. Maar
0: Waar staan jullie?
2: Wij staan net buiten de stad eigenlijk, in de richting van Adorp. Rond kilometer of 6. Dus de eerste lopers die kwamen inmiddels al meer dan een half uur geleden langs gerend bijna. En nu langzaam zie je dat ook meer echt grote groepen langskomen. Dus ik denk nu een paar honderd man al langs zijn geweest. Ze staan vroeg op de route vandaag.
0: Ja, nou ja, 5:30 ging er eerst ook inderdaad. Dan ben je daar wel zo'n beetje als je een beetje doorstapt. Want wat doen jullie met de caravan langs de route?
2: Ja, we hebben een hele opstelling gebouwd. Zodat ik een springkus en een koffie halen bij ons. We zijn vooral bezig met video's maken over de Vierdaagse. Dus ik zou ook vooral lopers, als we nog luisteren nu, oproepen om lekker langs te komen. Doe je verhaal bij ons. Cover zeg maar de Vierdaagse ook van 4.
0: Ja.
2: Onderweg op de route.
0: Onder andere te zien bij ons op de socials, op Facebook, op Insta, et cetera. En ik kan me nog voorstellen, dat je een kop koffie of een glas water bij jullie neemt. Maar gaan er ook echt lopers op het springkussen dan nog even?
2: Dat zullen er straks wel steeds meer worden. Gisteren ook wel. Dus dat ligt ook een beetje aan. We hebben nu vooral echt de diehard lopers gehad. Nu zijn de mensen die echt tempo maken. Straks komen als er 20 kilometer meer langs komt en dergelijke. Dus er ook meer de genotse mensen bij komen, zeg maar. Meer de kinderen. Dan worden die denk ik nog een stuk drukker. Nu is het vooral doorpoten en zo snel mogelijk naar de finish. Maar dat wordt straks zetelijk, denk ik.
0: Ja, mooi dat je dan wat kilometers in de benen hebt en nog even lekker gaat springen. Nou, veel plezier daar vandaag.
2: Komt goed, dankjewel.
0: Jo, mooi. Jo, Ruben van Luik met die Radio Noord Caravan. Nou, die valt wel op, hoor. Die ga je wel zien. En wil je de beelden zien, ga bijvoorbeeld naar Facebook of naar Insta van Noord. Daar zie je al die beelden wel vandaag ook voorbij komen. En natuurlijk op TV Noord ook vanaf 10 uur. En op Radio Noord de vierdaagse live bij ons te volgen. En tot die tijd lekker luisteren naar...

0: Macky Gray met de ochtendploeg op Noord. En Breaking Away met Justin de Wild daarvoor. En Cheerio, 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, grote schrik. Afgelopen weekend in Scheemda, je hoort dat al bij ons op Radio Noord. Een boa constrictor had zich verstopt in een zak potgrond. Toen Ilse Zomerman die zak opende, keek ze in de ogen van de slang. Die bleek van een achterbuurvrouw te zijn. Die verzocht of de slang misschien een dagje kon blijven. Omdat ze zelf niet thuis was. Daar voelde Ilse niet zoveel voor. De politie heeft de boa constrictor uiteindelijk meegenomen.
2: Hij zat gelukkig al in een zak potgrond. Dus hij had zichzelf al een lekker plekje voor zichzelf gemaakt. Dus we hoefden niet heel erg met spektakel hem helemaal te vangen en dingen. Dus gelukkig zat hij daar gewoon lekker in. Ja, we hebben een emmer voor hem gemaakt, wat gaten ingeboord. Zodat hij een beetje lucht kreeg onderweg. En daar hebben we hem ingestopt. Nou ja, ik niet, mijn vader en de agent. Maar ja, met afstand heb ik ernaar gekeken.
0: Ja, Ilse Zomerman in Scheemda gebeurt dus vaker, hè, dat slangen die als huisdier worden gehouden ontsnappen en dan ergens opduiken. Vorige maand nog in Hogeveen, ook daar werd een boa constrictor gevonden. En die was nogal fors uitgevallen en dus was er een hoeslaken nodig,
3: ja,
0: van een bed om die slang te vangen. Nou ja, vele hebben huisdieren, kat, hond, konijn, vissen, nog meer vogels, hamsters, al dat soort dingen. Horen deze dieren daar ook bij? Een slang is geen huisdier, is ons lopend vuur?
3: Tja. Ja, het wordt wel vaak als huisdier gehouden, dus ja. Maar ja, ik heb het net zoals met alle andere dieren, als je er maar goed voor zorgt, ja, waarom niet?
0: Nou ja, ik kan. Waarom niet? Oké, nou, een kat of een konijn of een hond.
3: Ja.
0: Daar doe je dingen mee, daar knuffel je misschien wel mee. Daar heb je wat contact mee, die komen op je af of luisteren totaal niet. Of,
3: ja.
0: Heb je dat bij een slang ook, vraag ik mij af.
3: Maar, ja, die persoonlijkheid dan van zo'n huisdier. Ja.
4: Ja, ik weet niet. Ja, je kunt de slang natuurlijk op je nek draperen.
0: Ja,
4: ik zie de lol er niet van in. Nee.
3: Nou ja, en slangen die worden ook een stuk ouder, hè, dan de gemiddelde huisdier.
0: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker. Zo'n boa waar we het net over hadden, die kan wel 25 tot 30 jaar oud worden.
0: Dus als je een boa aanschaft, dan is het ook
3: dat is voor een hele lange tijd. Dus nou ja, als je dat als jong persoon beslist, wil je dat dan over 30 jaar nog steeds? Ja, daar moet je wel goed over nadenken. Ja,
0: natuurlijk, hij moet wel in het aquarium blijven zitten. Want hij komt je niet gezellig tegemoet als je thuis komt, de slang.
4: Ja. Ik sliep ooit naast zo'n terrarium. Mijn buurman op een bovenwoning, die had... Die hield slangen.
3: Oh.
4: En die had het terrarium tegen de muur aangezet. En dat zorgde voor hele vervelende trillingen.
0: Oh ja.
3: Oh.
4: Dus daar heb ik me even wat van gezegd. En toen heeft hij het verplaatst. Maar ja, toch een raar idee dat een slang op een minder dan een halve meter van je zit.
0: Maar hij is nooit bij je bed opgedoken, deze, dat hij ontsnapt was.
4: Nee, gelukkig niet.
0: Niet dat je weet in ieder geval. 050-3188-288. Reageren op de stelling in het lopend vuur. Een slang is geen huisdier. Je stem kun je achterlaten op rtvnoord.nl. En de app van Noord. En 94% zegt nu eens: een slang is geen huisdier.
5: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. Ach, prinses Irene is jarig. De zus van voormalig koningin Beatrix, nu prinses Beatrix. 87 is hij vandaag geworden, prinses Irene. En Stefana Polman, ex-handbalster inmiddels, is gestopt met haar carrière. 34. Musicalactrice Pia Douwers viert ook haar verjaardag. 62 kaartjes op de taart vandaag. En het is de verjaardag van Helene Fischer aus Deutschland. Zij wordt 42.

0: De jarige Helene Fischer, ademloos door die nacht zometeen om 19:30. Het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
1: Een nieuwe speler voor FC Groningen.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Wees of van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Op een paar seconden naast 7:30 Groningse nieuws nu. Goedemorgen Rob.
2: Goedemorgen. Het Wereld Erfgoedcentrum in Lauwersoog zegt nog maanden nodig te hebben om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Eerder beloofde de directie hierover voor 1 juli duidelijkheid te geven. Maar nu verwacht ze pas in oktober meer bekend te kunnen maken over de reddingsoperatie. Het Wereld Erfgoedcentrum werkt hier samen met de provincie en de gemeente het Hogeland aan. Onder schuldeisers groeit intussen de ongerustheid. Sommige crediteuren zeggen inmiddels rekening te houden met een faillissement. De schuldenlast van het Wereld Erfgoedcentrum bedraagt waarschijnlijk enkele miljoenen euro's. De tekorten zijn vooral veroorzaakt door gestegen bouwkosten en mogelijk ook door tegenvallende bezoekersaantallen. Een broer en zus van 39 en 43 uit Zuid-Holland worden verdacht van het plannen van een huurmoord op de ex-man van de vrouw in Alteveer. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee een man overgehaald om het beoogde slachtoffer te vermoorden. Deden ze tegen betaling van 30.000 euro aan crypto. Ook zouden ze hem persoonlijke gegevens van de ex-partner hebben gegeven, zoals het kenteken van zijn auto en zijn verblijfplaats. De vrouw en de man raakten na een vechtscheiding in een jarenlang conflict verwikkeld over de omgangsregeling met hun dochter en over bitcoingelden. De twee verdachten, een 43-jarige vrouw uit Krimpen aan den IJssel en haar 39-jarige broer uit Rotterdam, blijven voorlopig vastzitten. Een 43-jarige man uit Tolbert is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man misbruikte tussen juli 2024 en januari 2026 zijn stiefdochters van toen 8 en 10 jaar oud. De 44-jarige moeder van de meisjes werd beschuldigd van wegkijken. Maar omdat ze dit niet bewust deed of meehielp, werd ze hiervan vrijgesproken. De zaak kwam aan het licht toen de zoon van de vrouw getuige was van het misbruik. Inwoners van Beerta voelen zich niet meer veilig in hun eigen dorp. Jongeren zorgen volgens hen al maanden voor overlast, zoals geschreeuw voor auto's die worden bespoten en het beklimmen van een brug met hakenkruizen. Volgens inwoners komt de groep niet alleen uit Beerta, maar ook uit Winschoten, Veendam en Groningen. Inwoner Erlinde Stefanus is de overlast helemaal zat.
3: Ik vind dit geen normaal gedrag. Dit moet gewoon stoppen. Want heel veel mensen zijn bang. Nou, en ik merk dat bij mij de boosheid de overhand neemt over mijn angst. Ik ben er klaar mee. Ik vind het zo zonde. Ik vind het zonde dat dit dus gewoon allemaal maar kan gebeuren.
2: De gemeente Oldambt zegt op de hoogte te zijn van de problemen. Met de betrokken gezinnen worden gesprekken gevoerd om de rust te herstellen. FC Groningen heeft een nieuwe speler vastgelegd. De Zweed Alvin Nordin komt per direct over van het Zweedse Helsingborg IF. De FC heeft de 18-jarige middenvelder vastgelegd tot medio 2030. Volgens Zweedse media betaalt FC Groningen ongeveer 1 miljoen euro voor de jeugd international. Nordin sluit direct aan bij de selectie van het eerste elftal. Hij krijgt uitgebreide tijd om zich aan te passen. En Bauke Mollema heeft gisteravond het spektakel van Steenwijk gewonnen. Zijn allerlaatste koers in Noord-Nederland. De Groninger liet zich in het criterium steeds van voren zien en ontsnapte op 1,5 ronde voor de eindstreep uit het peloton. Tweede werd Elmar Reinders uit Emmen. Eldenaar Tibor Del Grosso eindigde als derde. De 39-jarige Mollema zet aan het eind van dit seizoen na 19 jaar een punt achter zijn carrière als profrenner. Hij komt binnenkort nog in actie in de Ronde van Duitsland. Zijn allerlaatste wedstrijd is in oktober de Ronde van Lombardije. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
5: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
4: Check werkenbijwagenborg.com.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rolloen. 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer

0: het Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Ochtendploeg
2: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen. De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren meer fastfoodrestaurants gekregen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over de kroket, de eierbal en de frikandel praat ik zo meteen.
4: Goedemorgen, hallo.
5: Oh, wat leuk zeg. Ik ben hier heel blij mee.

0: De police in de ochtendploeg. De Het is 9 minuten over 7:30. Onze provincie heeft de afgelopen jaren meer fastfoodrestaurants gekregen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal steeg van 435 in 2014 naar 620 in het afgelopen jaar. Of in dit jaar. Peter Heijn van Mulligen, Groningen van geboorte, is hoofdeconoom bij het CBS. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er een verklaring te vinden voor die stijging?
1: Nou, je ziet dat in de heel Nederland terug eigenlijk. Het aantal fastfoodzaken hard is gestegen. Hetzelfde geldt ook voor restaurants. Dat heeft waarschijnlijk alles mee te maken dat mensen gewoon steeds vaker buiten de deur iets eten.
0: Terwijl we toch horen dat het allemaal zo duur is in de restaurants en we daar het geld niet meer voor hebben.
1: Dat het te duur is, dat is een klacht die je inderdaad vaker hoort. En zeker als je dan over de grens gaat in Duitsland, dan valt veel Nederlanders op dat het toch een stukje goedkoper is. Maar dat weerhoudt ons niet om toch steeds vaker buiten de deur iets te eten. En dat kan een chic restaurant zijn, maar het kan ook even snel een broodje of een frietje tussendoor zijn.
0: Ja, want de beeld is dus landelijk ook. Zijn er dan meer fastfoodrestaurants dan gewone restaurants inmiddels?
1: Inmiddels wel. Zo'n 20 jaar geleden was het net andersom. Maar het aantal fastfoodrestaurants is net wat harder gestegen. Maar goed, het is ook heel breed. Hè. Er zitten gewoon grote ketens in van fastfood of de lokale cafetaria. Maar ook een simpele foodtruck of een ijssalon.
0: Allemaal fastfood. Terwijl toch vanuit de overheid juist toch gepropageerd wordt dat we met z'n allen gezonder gaan eten. Zou je dan verwachten dat dat niet stijgt?
1: Ja, maar goed, het vlees is vaak zwak. En zo niet altijd ongezond, wat buiten de deur halen. Vaak wel natuurlijk, maar het is vooral snel en informeel. Maar goed, ook de restaurants met vaak hele verantwoorde menus. Die zijn de afgelopen jaren populairder geworden. Dus het ongezonde eetgedrag zien we daar wel een beetje in terug. Maar minder zichtbaar zit het in de boodschappen waarschijnlijk ook wel.
0: Ja. Zien we dan in de gemeente binnen de provincie Groningen ook nog grote verschillen?
1: Ja, je ziet wel duidelijk dat in de stad is de dichtheid toch wel het grootst. Hè, daar, en dat past ook wel het landelijke patroon. Want grotere steden hebben vaak een grotere dichtheid aan fastfoodzaken. Er komen natuurlijk ook heel veel meer mensen van buiten. Dat zie je in de provincie ook. Hè, maar ook dan daarbuiten de stad zie je toch wel grote verschillen. Dus aan de ene kant Hogeland, waar de dichtheid vrij laag is. Terwijl er in Westerwolde veel meer zijn.
0: En is daar een verklaring voor te vinden?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. U durft niet direct te zeggen dat het nou komt dat het Westerwolde nou heel veel toeristischer is dan het Hogeland. Het zal ook wel met andere zaken te maken hebben. Blijkbaar zitten er ook binnen de gemeentes, tussen de gemeentes, nogal verschillen met hoe vaak mensen even buiten de deuren sneller ophalen.
0: Kan dat ook met het bestedingspatroon te maken hebben dan, bijvoorbeeld?
1: Dat zal zeker zo zijn. Hè. Als er meer behoefte is, dan is er ook wel een grote markt voor. En zul je dan toch meer van dat soort kleine eetentjes vinden.
0: Ja, dus mensen die minder te besteden hebben, dan zie je sneller dat er meer fastfoodzaken zijn, meer cafetarias.
1: Nou, misschien minder te besteden, maar wel dat ze het vaker buiten de deur even snel iets halen in plaats van dat ze zelf iets koken. Of naar een restaurant. Het kan ook zijn dat er in Hogeland net wat meer restaurants zitten, dat mensen daar wat vaker heen gaan. En in een Westerwolde dat mensen genoegen nemen met een simpele maaltijd buiten de deur.
0: Ja. Ik zag dan net buiten onze provincie, maar we rekenen er altijd goed, Schiemen en Koog. Daar zijn er heel veel, verhoudingsgewijs, met het aantal inwoners. Maar dat kunnen we wel verklaren, denk ik, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele toeristische gemeente. Heel veel Groningen zullen het ook wel kennen. Dus ja, dan dagjes mensen gaan toch vaak even tussendoor iets eten en niet per se naar een restaurant. Dat zie je ook op de andere Waddeneilanden terug. Ook daar is de dichtheid aan fastfoodzaken heel hoog. Maar goed, Schiemen en Koog is nog steeds een kleine gemeente met minder dan 1000 inwoners. Dus met een handvol fastfoodzaken heb je het ook al gehad. Met dat opzichte van het aantal inwoners is het heel hoog.
0: Dank voor de toelichting. Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. En zometeen de inspectie van een aantal kwetsbare dijken door droogte in onze provincie. En blijft het droog? We vragen

0: I knew it, zingt Taylor Swift. I knew it, I knew you. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan zo meteen naar die dijken in onze provincie die door droogte misschien wat kwetsbaarder worden. Ja. Die hebben behoefte aan regen. Nou, dat is gisteren wel een beetje gevallen, maar dat is nooit veel, hè?
1: Nee, en ook lang niet overal, want hier ging het in Obrouw ook zo'n beetje voorbij. Tien drup, nou, dat was het eigenlijk ook. Zang het wel allemaal voorbij, maar dat is het dan eigenlijk ook. Terwijl op een andere plek is zo'n dat in een halve millimeter valt. Maar ja, dat is nooit overal, dat is met buien. Ja, in Muiden hebben we het in ook te maken met een enkele bui. En in zondag is het hoop op regen en onweer. En dan is het ook weer de vraag, wel kreeg wel weer wat en wel kreeg weer niks. En doornoorden neemt hoge druk het weer over. Dus ja, het zijn iedere keer de momentjes van een pol millimeter in Doornoorden en met name. En als alles in één keer naar beneden komt, met een beste plomp met water, dus spout net zo hard weer weg, dat helpt ook nooit. Eigenlijk mogen we gewoon een week laag, dat wil ik luiven nooit, een week laag mooi zaag regentje hebben. Dat helpt. Maar ja, daar hebben we voorlopig nooit. Vandaag ook weer een dreuge dag. Regelmatig zon. Er is op dit moment ook weinig bewolking. En de wind duurt het zuidwesten wat motig tot krachten met 23 graden op de Wadden en 27 graden verdere provincie. Vanavond en vannacht op kloon weer 15 tot 18 graden als minimum. Een vrij zonnige dag in de loop van de dag vanuit het noordwesten een grote warmkans op een bui. En met een motige tot krachtige zuidwesten loopt de noordwestenwind voor 21 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Ja, als gezegd, waterschap Hunzenaars begint vanochtend met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in onze provincie. Door de aanhoudende droogte is de kans op scheuren en verzakkingen van de dijken toegenomen. Verslaggever Maarten Siepel gaat straks mee op pad met de dijkinspecteurs, is nu in Siddeburen. Maarten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is de bedoeling zometeen?
2: Ja, er gaan inderdaad een aantal veendijken worden geïnspecteerd in onze provincie. Langzamerhand druppelen wat medewerkers van Waterschap Hunze en Aas hier binnen in Siddeburen. En die gaan eigenlijk gewoon straks dus in vier kleine teams gaan ze richting die dijken toe om te controleren van, hey, hoe staat het daar eigenlijk mee? Nou ja, door de aanhoudende droogte neemt de kans op scheuren en verzakkingen bij kwetsbare dijken in onze provincies toe. En dus gaan ze toch maar even kijken of er ondertussen al wat scheuren te zien zijn op die locaties.
0: Ja, grote operatie.
2: Nou, het zijn in dit geval gaat het om vier. Volgens Waterschap Hunze en Aas valt het in die zin ook nog wel, als je kijkt vergeleken met andere delen van ons land, nog wel mee qua droogte. In Groningen is dat toch wel een stukje minder en lijken er niet op in eerste instantie echt grote problemen te zijn. Maar omdat die droogte toch al een langere periode is en er mogelijk ook meer droogte nog komt, willen ze toch eigenlijk al aan de voorkant gaan kijken van, nou ja, zijn er dingen die we in de gaten moeten houden straks als die droogte blijft? En eigenlijk ook vooral om in de gaten te houden van zijn eventuele ook veranderingen in bijvoorbeeld scheuren of andere verzakkingen.
0: Ja, want qua in vergelijking met de rest van het land komen we er hier in Groningen nog redelijk goed vanaf tot nu toe.
2: Ja, inderdaad. Ik sprak gisteren inderdaad ook met de medewerker al van Hunze en Aas. En die zegt van, nou ja, weet je, het valt hier in die zin nog wel mee. Maar we willen wel echt vinger aan de pols houden dat we niet voor bepaalde verrassingen komen te staan. En ja, op een gegeven moment is ook een waterschap verplicht om te gaan kijken bij kwetsbare dijken om in de gaten te houden of er eventuele problemen kunnen gaan ontstaan.
0: Jij gaat straks ook naar Duurswold. Daar waren hier dit jaar problemen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Bij Duurswold was er in januari waren daar toch behoorlijke scheuren te zien. Daar is toen ook al op ingegrepen door eigenlijk zandzakken te plaatsen. Die staan er ook nog steeds. Het gaat ook wel om tientallen grote zandzakken. En in het najaar wordt daar ook een groot onderhoud gepleegd om echt die dijk wat te gaan versterken. Maar ja, straks toch even in de gaten te houden of de droogte dat ook nog heeft verergerd. Die problemen die daar in ieder geval wel al zichtbaar zijn.
0: Verslaggever Maarten Siepel, we horen later ongetwijfeld van jou. Dankjewel. Radio Noord. Een slang is geen huisdier, is ons lopend vuur. Zometeen reacties op die stelling. Na

0: Stemsland. Vorige week Groningsgoud en gelijk ook nummer 1 in onze eigen Noord-9.
1: Lopend vuur.
0: Gaat over huisdieren, in dit geval de slang die 2 weken achter elkaar in het nieuws is geweest. Omdat zo'n slang ontsnapte afgelopen weekend bijvoorbeeld nog in Scheemda, waar hij in een zak potgrond zat. Een slang is geen huisdier, is ons lopend vuur. Wat komt er allemaal binnen aan reacties?
2: Nou, Anneke is het daar inderdaad mee eens. Nee, ik vind slangen geen huisdieren. Jan Wolgen, die vindt alle tropische dieren geen huisdieren.
0: Ja, daar vallen natuurlijk met leguanen. Heb je bijvoorbeeld ook dat soort dieren?
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja, want dan moet je natuurlijk altijd spelen met het klimaat.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
2: Griet, die zegt ook, een slang is geen huisdier, die hoort in de natuur. En Gea, die vraagt zich nog af, ja, wie besluit er wat wel een huisdier is en wat niet? De kat was ook een wild dier en die heeft zich aangepast.
0: Goeie invalshoek inderdaad.
2: Ja.
0: Ah, jij bepaalde door even te stemmen. De uitslag is niet bindend, vind ik wel leuk om te weten wat je vindt. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 96% overigens het eens. Een slang is geen huisdier. Straks na 8, wel is dat. En we zoeken contact natuurlijk met de Groningse Vierdaagse. Je vrienden van de ochtendploeg hoor je tot 10 uur. Nu met Joe Cocker.

0: juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV.
7: Het is nu 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
9: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
8: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
10: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
8: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
6: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
5: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution met Kiss. Het is vandaag woensdag 5 augustus 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Vanochtend hebben we in de uitzending spreken we met Leo Teuben over de Week der de Besten dat in volle gang is. En Chris Stuut komt aan het woord over Molen de Onrust in Oude Pekela en het zoeken naar nieuwe vrijwilligers, want dat is ook heel belangrijk. Diana van Beers vertelt ons alles over de Sunset Sessions bij DEC in Blauwe Stad. En met Tim Smit praten we over energiearmoede. En we spreken met Lisa de Laat over Social Friday dat eind september zal plaatsvinden. Ja, de techniek. Ik mag de techniek weer doen. Maar wel onder supervisie van Chris Molema, die naast mij zit. Om ervoor te zorgen dat het toch allemaal een beetje soepel verloopt, mocht dat niet het geval zijn. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugelaar vanochtend. En mijn naam is Linda Koops. En dit is Goud hier op Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: vida. Belle Perez en Que Viva la Vida. Ja, wat was het heet vannacht. Ik kan niet anders zeggen gewoon.
1: Ja, dat kun je wel, wel zeggen. Ja, dat is toch? Inderdaad wat je zegt, een plaknacht.
0: Een vieze plaknacht gewoon.
1: Ja, het was, bleef warm gisteravond.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment zijn we naar binnen gegaan. En toen was het 26, 27 graden in huis. Alle ramen open, maar heel weinig.
0: Ja, ja, want hoe warm was het vannacht? Ik denk wel 22 graden, zoiets.
1: Ja, het was in ieder geval boven de 20 graden. Ja,
0: ja.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat was. En ik denk dat heel veel mensen inmiddels airco hebben. Tenminste, als ik dat zo om me heen hoor, hebben heel veel mensen airco. Nou ja, wij hebben dat thuis niet. We hebben ons huis best wel goed geïsoleerd. Dus als je je best doet om de zon buiten te houden, is het goed te doen. Ik denk dat we het ongeveer 23 graden hebben in de woonkamer. Nou, dat is prima.
1: Ja.
0: Maar ja, boven, want daar slaap je natuurlijk, daar is het natuurlijk een aantal graden warmer. En we hebben wel een ventilator en die staat ook wel aan. Maar dat was vannacht wel eventjes heel heftig.
1: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Heb je wel goed geslapen, Henk?
1: Of? Nou, eigenlijk wel redelijk.
0: Okay.
1: Alleen de hond die had hoge nood om 6:15.
0: Oh,
1: dus
0: echt?
1: Moest er wel op tijd uit.
0: Och, jee.
1: Ja.
0: Ja, dat is dan weer een beetje jammer dan natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar ja, goed, je moest hier ook weer zijn natuurlijk.
1: Ja, dus daarom dus. Ik kom mooi op tijd het nieuws voorbereiden.
0: Ja, dat is dan ook wel weer fijn natuurlijk. Het is weer een gelukje bij een ongelukje.
1: Elk nadeel zijn voordeel.
0: Ja, zo is het ook, zo is het ook. Ja, het is wel lang warm, vind ik. Ik bedoel, we hebben best wel, hè, laten we even klagen met elkaar, we hebben best wel een lange zomer inmiddels al.
1: Ja, nou, niet alleen de warmte, maar ook de droogte. Alles, de hele natuur verdort. Nou, we weten van de bosbranden zijn inmiddels ook in Nederland branden, natuurbranden.
0: Ja.
1: En allerlei kleinere brandjes in de rest van het land. Dus ja.
0: Ja, en lage waterstand natuurlijk.
1: Lage waterstand, dat is zowel voor de scheepvaart als voor de recreatie natuurlijk niet fijn.
0: Nee, dat is inderdaad zo. Dus dit is wel, je merkt wel dat dit wel anders is dan anders eigenlijk.
1: Ja, als we ons voorbereiden op de zomer, we gaan naar de zomer toe in de lente. Dan zeggen we, nou, lekker warm weer, het was lekker warm. Maar op een gegeven moment dan heb je toch wel zoiets van, nou, het mag wel iets minder warm, het mag wel een keer een lekker buitje komen.
0: Maar weet je, warm in Nederland is natuurlijk 25 graden, 26 graden, 27 graden misschien nog.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook al, ik weet niet hoeveel dagen boven de 30 gehad.
1: Ja, inderdaad, dat is best wel warm. Ja.
0: Dat is hier in Nederland, is dat best warm.
1: Ja,
0: dat zeggen we ook vaak, dat in het buitenland dat voelt anders. Maar dat is ook wel een beetje zo.
1: Het is hier ook drukkender. En gisteren was natuurlijk ook de luchtvochtigheid was relatief hoog. Dus dat geeft ook een gevoel van dat het warmer is dan het thermometer aangeeft.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja, en dat was al heel vroeg zo. Want ik was al vroeg op pad gisteren. Maar ik stapte echt uit de deur en ik dacht van het is gewoon warm. Nu al.
1: Ja, inderdaad.
0: Het was al flink boven de 20 graden. En dan was het nog echt gewoon vroeg in de ochtend. Dus dat zijn we allemaal niet zo gewend. En eigenlijk is het ook helemaal niet lekker. Dus laten we even klagen bij deze. Het is gewoon niet zo lekker.
1: Ja, nou,
0: en dan kunnen we weer verder.
1: We horen straks in het weer dat het toch wat minder warm wordt vandaag.
0: Ja, maar volgende week begint het weer een beetje op te lopen, geloof ik.
1: Ja,
0: maar dan moeten we misschien nog even niet naar
1: binnen. Nee, het kan ook nog veranderen, hè?
0: Ja, zo is het ook. Zo is het ook. Niet zo veranderlijk als het weer.
1: Dat klopt.
0: Dus laten we daar dan maar van uitgaan.
1: Oké, doe
0: het. Ik vind het helemaal goed. Vannacht weer goed slapen. Nou, we gaan weer even verder en volgens mij staat Willemman klaar van Nathan Evans.
2: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

Take That and the Flood. Ja, dan is het alweer bijna 9:30. Dan gaan we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Robin Gibb en Juliet.

Kuiperstraat in Veendam een ongeval tussen een personenauto en een fatbike plaats. Hierbij raakte een persoon gewond. Tussen betrokkenen ontstond een ruzie. Om de rust te bewaren kwam in afwachting van de ambulance handhaving ter plaatse. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een 43-jarige vrouw uit Krimpen aan de IJssel en haar 39-jarige boer uit Rotterdam worden verdacht van uitlokking en het voorbereiden van moord op de ex-man van de vrouwelijke verdachte in Alteveer in de gemeente Stadskanaal. Volgens het OM zouden de twee tussen maart 2025 en 18 mei 2026 een man hebben overgehaald om het beoogde slachtoffer te vermoorden door onder andere een crypto-ledger met daarop toegang tot €30.000 af te geven. Ook zou de persoon gegevens van de ex-partner zijn overlegd, zoals zijn autokenteken en verblijfplaats. Dat werd duidelijk tijdens de eerste voorbereidende zitting in de zaak. De vrouwelijke verdachte en het beoogde slachtoffer zouden na een vechtscheiding in een jarenlang conflict verwikkeld zijn over de omgangsregeling met hun dochter en bitcoingelden. De strijd wordt ook juridisch uitgevochten. De rechtbank oordeelde dat de twee voorlopig vast blijven zitten. Een volgende voorbereidende zitting vindt naar verwachting eind oktober plaats. De brandweer is gistermiddag opgeroepen voor een bermbrand aan de Bosweg in Scheemda. Ter plaatse bleek sprake van een kleine brand in een boscomplex waar eerder ook al brand is geweest. De brandweer heeft de brand geblust, waarna ze terug naar de kazerne konden. De rechtbank in Groningen heeft een vrouw uit Stadskanaal veroordeeld tot een maand voorwaardelijke gezelstraf. Ze klapte in beschonken toestand tegen een boom aan de Raadhuisweg in Oude Pekela. Een kameraad overleed daarbij. Een van de inzittenden trok op de Raadhuisweg, een rustige 16 kilometer weg, richting Meeden aan de handrem. Daarop blokkeerden de wielen en raakte de auto in een ongecontroleerde slip. De klap tegen een boom die daaruit volgde werd fataal voor de passagier op de achterbank. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag overwegend zonnig tot licht bewolkt met een maximumtemperatuur van 26 graden. Er waait een matige zuidwestenwind rond windkracht 3 en het blijft gedurende de hele dag droog. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een minimumtemperatuur van 16 graden.

Paul Simon en You Can Call Me Al. Ja, en daarvoor hoorden we Robbie Williams met Something Beautiful. We gaan straks in gesprek met Leo Teuben. Hij is al bij ons in de studio aanwezig. Want ja, de Week de Besten is natuurlijk in volle gang. En we willen graag weten hoe het allemaal gaat. En wat er allemaal nog op programma staat natuurlijk. Dat dus straks. We gaan eerst nog even luisteren naar Hugel Solto met Jamaican.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, de week de beste, die is dus inmiddels van start en we zitten er middenin. En daarover kan Leo Teubon ons alles vertellen. Ja, Leo, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: En welkom bij ons in de studio.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, de week de beste, hoe gaat het tot op heden?
2: Ja, we zijn op dit ogenblik al dik tevreden hoe het allemaal alles verloopt.
1: Ja.
2: Ja, heel veel publiek op de been, heel veel deelnemers, dus hartstikke mooi zo.
1: Ja, dan scheelt het ook dat het prachtig mooi weer is natuurlijk.
2: Het is mooi weer.
1: Ja,
2: klopt.
1: Ja. Ja. En wat zijn dingen waar je op terugkijkt op dit moment dat je denkt van, oh, dat was toch wel heel mooi?
2: Nou, louter hoogtepunten vind ik. Je begint met de truckrun, 165 deel of vrachtwagens die even door Groningen heen scheuren met begeleiding. Iemand van beperkingen die een geweldige dag bezorgen.
1: Ja.
2: Ja, dat is al, mooi.
1: Dat maakt het al mooi natuurlijk. De opening was al perfect.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Dus nou ja, gisteren hebben we een eindschot van de 40 uur padellas. Nou, daar ben ik dus die dinsdagnacht nog even geweest. En maandagnacht en dinsdagmorgen nog even. Maar toen hadden ze echt zwaar.
1: Ja.
2: Dat ze even gemasseerd moesten worden om weer door te kunnen.
1: Ja.
2: Maar ze hebben het gehaald, dus ook daar een petje vooraf.
1: Ja, ontzettend.
2: Ja.
1: En zeker in deze omstandigheden. Ik bedoel, 40 uur padel, dat valt natuurlijk al niet mee.
2: Nee.
1: Maar ze hebben ook echt wel twee hele hete dagen gehad natuurlijk.
2: Precies, als je daar met 30 graden daar zo de padellen, dan
1: daar word je niet vrolijk van.
2: Nee, dan gaat de puf er wel met je af.
1: Ik heb ook begrepen dat het eens en nooit weer was.
2: Dat had ik ook begrepen,
1: Maar het is toch hartstikke knap dat ze het volgehouden hebben.
2: Zo is.
1: Ja, absoluut.
2: Ja.
1: Ja, wat hebben we allemaal nog op programma? Want het is nog niet voorbij.
2: Nee, het is nog niet voorbij. Het is pas woensdag, dus we moeten nog een paar dagen. Nee, vandaag hebben wij de ouderenmiddag. En we gaan met twee busruilen. Gaan we de verzorginginstellingen weer bij langs in de gemeente. En dan de ouderen weer op. En die bezorgen een leuke middag bij de Kruispunt. Met duo Nel en Sien. Met de Rateriteit in kaart. En allemaal ditjes en datjes over de vertellen van vroeger.
1: Ja.
2: En dan hebben we nog duo Gezellig daarna. En dan hebben we vanavond bij de muziekquiz en de pubquiz.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dus vanavond is er een quizavond.
2: Ja, een quizavond. En na afloop van de quiz van de pubquiz komt onze welbekende Koos Darwinkel nog even optreden.
1: Ja.
2: Dus dat komt ook wel weer goed.
1: Dat komt vast weer hartstikke goed. En morgen?
2: Morgen hebben we de kindermiddag. En dan bij de kindermiddag hebben we... En dan hebben we muziek op het plein. Isoots. En we hebben bij de dribbel is ook muziek in de feestdienst.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dus daar is ook allemaal muziek te vinden.
2: Ja.
1: En we hebben natuurlijk ook nog de fiets driedaagse die loopt.
2: Fiets driedaagse ben ik maandag even geweest. Toen hadden ze toen ik er langs kwam, hadden ze 200 deelnemers. Dus dat was
1: zo.
2: En dat is volgens mij. Ik heb gisteren geen update gekregen, maar ik denk dat het. Weer richting de 300 gaan.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Dat zijn toch ook mooie aantallen?
2: Dat zijn mooie aantallen.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja, daar doe je het wel voor.
2: Ja.
1: En de kermis?
2: Ja, de kermis die gaat vandaag ook van start. Ja, klopt. Om 2 uur of 1 uur gaan ze van start. Ja. Ja. En onze promotiekrantjes en kortingsbonnen. Dus
1: kijk.
2: Dan kunnen ze een beetje meer pieren waaien voor een beetje minder geld.
1: Kijk, dat is altijd fijn. Dat willen we allemaal.
2: Ja, precies. Ja. Nee, die gaat ook staan. De plantjes goed gewild, zei ik. Dus dat komt ook goed.
1: En vrijdag? Wat staat er vrijdag op?
2: Ja, vrijdag hebben we natuurlijk onze traditionele braderie hier zo weer. Dus dan wordt er weer lekker chaos in het dorp.
1: Dat hoort er ook een beetje bij natuurlijk.
2: Ja, dat hoort er ook bij. Daarom. En, dat gaat dan ook weer los.
1: Ja.
2: Ja.
1: En s'avonds is er ook nog het een en ander?
2: Ja, zaterdag is een feest in de feesttent.
1: Ja.
2: Ja. New music, geloof ik, als ik het zo uit mijn hoofd heb.
1: Ja. En de Voice of Vlagwedden, zie ik staan.
2: Ja, de Voice of Vlagwedden is bij de dribbel. Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Dus daar kunnen mensen zich daar nog voor opgeven? Of?
2: Ja, ze kunnen ze voor opgeven, maar ze kunnen ook gewoon, zich gewoon daar zo melden. En dan mogen ze even een beetje pengelen, een beetje zingen.
1: Beetje zingen.
2: Ja.
1: Goed hun best doen wel natuurlijk.
2: Ja,
1: want,
2: precies.
1: Volgens mij is er ook wel een prijs aan verbonden natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus er staat een hele mooie hoorkonde klaar, dus dat komt allemaal goed.
1: En dan hebben we zondag ook nog.
2: Ja, zondag hebben we nog de traditionele Strijd de Besten. De afsluiting eigenlijk. En de motortoertocht. Ja.
1: Ja, Dus er staat nog van alles op het programma.
2: Er staat nog genoeg op het programma, ja.
1: Nou ja, wij doen hier natuurlijk ook mee. Want vanaf vrijdagmorgen 9 uur tot zondag 6 uur... draaien wij ook alleen maar disco-hits.
2: Okay.
1: Dus wij pakken het thema ook mee en wij doen daar ook even naar mee.
2: Juist.
1: Ja. Dus voor de luisteraars thuis ook, die kunnen ook gewoon naar ons blijven luisteren.
2: Ja.
1: Voor de mooiste disco-hits. Dus zo pakken we het met elkaar op, denk ik.
2: Zo is het. Best wel, dan komen we er wel.
1: Ja, toch?
2: Ja,
1: dat dacht ik. Nou, hartstikke mooi. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat de mensen gewoon lekker op de been blijven. Maar ja, volgens mij, het is prachtig mooi weer. Dus ja. dat komt vast hartstikke goed.
2: Precies.
1: Ja, nou, dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: Een zomer lang.
4: Een hele zomer lang.
3: Zorgen wij voor de verkoeling. Groningen 1.

Frans Oosterwijk met Zummer. Ja, dat is het op dit moment wel. Het is bijna 10:00 en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Chris Tuut over Molen de Onrust in Oude Pekela en dat er nieuwe vrijwilligers gezocht worden. En Diana van Beers die vertelt ons alles over de Sunset Sessions bij Dek Blauwe Stad. Dat dus allemaal straks. We gaan eerst nog even naar Maroon 5 en She Will Be Loved.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden Outlet Pekela. Luxe box.

0: Het is nu 10:00.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren. Met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
6: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
7: Het

0: René Vroger en Alles kan een mens gelukkig maken. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Ja, na een grondige restauratie draait en maalt molende onrust in Oude Pekela weer volop. Om dit prachtige stukje erfgoed ook voor de toekomstige generaties in beweging te houden, is de molen op zoek naar nieuwe vrijwillige molenaars die willen helpen dit bijzondere monument belevend te houden. We spreken met Chris Stuut. En iedere vrijdagavond vormt Dek Blauwe Stad het decor voor de gezellige Sunset Sessions. Geniet van live muziek of een DJ, een smaakvolle barbecue, een verfrissend drankje en een adembenemend uitzicht over het Oldammeer. Een perfecte plek om samen met vrienden, familie of het gezin het weekend ontspannen in te luiden. En we spreken hierover met Diana van Beers. Het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt verzorgd door Henk Guglaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Kershaw en The Riddle. En daarvoor hoorden we Queen met Killer Queen.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Molen De Onrust in Oude Pekela draait en maalt na een grondige restauratie weer volop. Maar om dit prachtige stukje erfgoed ook in de toekomst draaiende te houden, worden nieuwe vrijwillige molenaars gezocht. En we spreken hierover met Chris Tuut. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de molen draait weer als vanouds. Hoe bijzonder is het om hier als molenaar aan het werk te zijn?
2: Ja, heel bijzonder. Ja. Nou, om dat te begrijpen zou je zelf in de molen moeten komen. Dan heb je er een voorstelling van. Maar ja, het is heel bijzonder. Zeker nu die weer maalvaardig is. Dan, dan krijg je een hoop energie van.
0: Ja, want je geeft aan van, eigenlijk zou je het even moeten zien allemaal. Dat is ook eigenlijk een beetje de oproep, hè?
2: Ja, dat klopt helemaal. Kijk, we hebben nu een bepaalde bezetting voor de molen. Maar de gemiddelde leeftijd van ons is toch wat hoger. En het zal heel mooi zijn dat we nu al stilstaan voor later. En dus de nieuwe molenaars die dan instromen. Die dan een gedegen opleiding krijgen. Er is dan ter aanvulling, maar natuurlijk ook tezijdentijd ter vervanging. Hoe raar het ook klinkt.
0: Ja.
2: Maar het is wel belangrijk dat de molen kan blijven draaien. Dat is zo'n monumenteel pand, is dat wel nodig.
0: En de nieuwe mensen, de nieuwe vrijwilligers, zeg maar, moet je ervaring hebben?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik kom uit een hele andere richting. Ik zat meer aan de fiscale en de financiële kant. En dan, net zoals ik al zei, je moet het zien. Als je dan in de molen komt en je ziet die mechaniek. En die met behulp van de natuur dan alles laat draaien. Dan ben je zonder indruk. Dan ben je eigenlijk wel verkocht. Dan wil je daar eigenlijk wel wat mee doen. Dus die ervaring ben je niet nodig. Dat leer je wel. En je moet zo zien, als je dan denkt van, god, dat zou wat zijn. En je loopt dan anders mee. Dat zeggen we meestal, loop een dag mee, dan kun je al wat proeven. Maar eigenlijk ben je op het moment dat je zo'n opleiding begint, vanaf de eerste dag ben je eigenlijk toch een beetje molenaar. Je doet eigenlijk allemaal dezelfde dingen. Alleen onder toezicht van een molenaar.
0: Ja.
2: En daarnaast krijg je opleiding van een instructeur. En we hebben een molenweggroep. En binnen de molenweggroep Oost-Groningen. Nou, en dat zijn in dit moment, op dit moment ongeveer een 80 leden. Daar lopen een aantal instructeurs. En die leiden je dan op. Nou, is een opleiding. Ja, de een doet er anderhalf jaar over, de ander doet 2 jaar over. Daar zijn geen vaste termijnen voor. En het meeste moet toch uit de praktijk komen. Je hebt het nodige theorie. Het belangrijkste is dat je weet op een verantwoorde manier met zijn molen te gaan draaien. Het is dan een korenmolen. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook andere molens. Maar goed, ik richt me op dit moment op de onrust, omdat ik daar molenaar ben.
0: Ja.
2: Maar de vraag naar molenaars is veel breder. En
0: maakt het ook uit met wat voor molen je aan het werk bent?
2: Dat maakt wel wat uit. Kijk, we hebben hier natuurlijk we hebben hier eigenlijk molens die worden aangedreven door de wind. Het is toch een natuur iets. En dat kan de korenmolen zijn, maar dat kan ook een poldermolen zijn. Het verplaatsen van water.
0: Ja,
2: dat ligt waar je voorkeur leert. Ik zat dan op de korenmolen. Die had eigenlijk als doel te malen. Om van graan meel te maken. En dan naar de lokale bakkers en dat soort dingen aan te geven. Dus daar zit een hele historie achter. En wat is er nou mooi dat je als molenaar dat kunt laten zien, hè, hoe het werkte, aan het publiek.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook zeker.
2: De molen is natuurlijk een onderdeel van het Nederlands landschap. Hè, waar je ook rijdt, je komt overal molen stijgen.
0: Ja.
2: En het molenaar zijn is eigenlijk is gewoon een ambacht.
0: Ja. Ja, zo is het ook inderdaad. Hoeveel uur ben je ongeveer bezig als vrijwillige molenaar?
2: Nee, dat is ook weer zo mooi. Ik draai zelf meestal 2 dagen, maar soms ook 3, dan maar 2 dagen in de week. Op de donderdag en de zaterdag. Maar afgelopen week had ik iemand in de molen en zei van ik heb wel wat tijd, maar ik zit met mijn studie. Ja, en als je dan 4 uur per week daaraan besteedt, is dat ook prima. En dus kun je zelf invulling aan geven. En ook wat je gaat doen in de molen, want dat is ook zo divers. Je kunt met de technische dingen bezig zijn. Je kunt met houtconstructies bezig zijn. Maar je kunt ook gewoon komen om te draaien. En dan er zijn procedures voor. En dan draai je. En dan zit je tijd erop. Je denkt van het is nu genoeg geweest. Nou, dan stop je er weer mee. En dus dat is allemaal aan jezelf.
0: Dus je kan ook specifieke functies uitvoeren, zeg maar, als molenaar?
2: Ja, dat kan. Ja. Ik mag vragen ook wat mijn hout bezig zijn. Dus bepaalde onderdelen in de molen, voor zover je dat kunt doen en mag doen, doe ik dan liever zelf. Maar je hebt ook wel molen en je zegt van, goh, ik ben hier om te draaien. Nou, dan zorg ervoor dat de molen draait. Want dat is een van de belangrijkste dingen, dat die in beweging is. Want ja, rust roest zeggen we altijd. Dat geldt voor mensen, maar dat geldt ook voor de molen.
0: Ja.
2: Maar dat kan ook. Dus ja, het is, je hebt meestal ook met een groepje. En de een die doet dit, de ander doet dat. En het ander vinden we het leuk om met mensen te praten, hè, om dingen uit te leggen. Dus de een die zoekt een hele drukke molen en de ander weer wat minder druk. Nou, in de onrust heb je ook toch met veel jeugd lopen. Ja, ik vind het fantastisch.
0: Ja.
2: Om ook de kinderen uit te leggen hoe het allemaal werkt. Nou, we hebben in onrust dan ook nog een kleine molensteen liggen, hè, waarmee ze zelf graan kunnen malen en dat vervolgens mee kunnen nemen. En dan kunnen ze thuis pannenkoeken bakken en dat soort dingen. Ja, dit is gewoon fantastisch.
0: Ja, en het is ook niet verkeerd natuurlijk. Ik bedoel, kinderen die denken vaak van alles komt uit de supermarkt. Maar ja, zo simpel is het niet.
2: Ja, ja, en dat is iets wat toch anders is.
0: Ja. Ja.
2: Nou, maar ook gewoon om te zien hoe de samenloop met de natuur. Hè, dus, dat is ook een onderdeel van de opleiding. En dat je, ja, dat je eigenlijk het weer kunt lezen. Hè, de wolken, hoe de weersontwikkeling is, dat soort dingen leer je ook. Hè,
0: ja.
2: Want je moet natuurlijk wel weten wat daar boven gebeurt. Want daar heeft het allemaal invloed op het gevlucht, hè, zeg maar de wieken. En dan, ja, dan leer je ook hoeveel er zeil ervoor moet, of juist niet. En welke kant het gevlucht op moet staan. En nou ja, dat soort dingen.
0: En ontzettend divers, hoor ik al wel weer.
2: Ja, nou, vooral dat. En
0: ja.
2: Kijk, daar is ook het lastige van om te zeggen van, ja, waarom zou je dat doen? Ja, het beste is om gewoon eens binnen te lopen. En desondanks gewoon eens een dagje mee te lopen. Maar dan kom je in aanraking met de veelzijdigheid van de molen.
0: Ja. Ja. Zie je nou ook voornamelijk dat er veel mannen zijn dan? Of zijn er ook vrouwen?
2: Er komen steeds meer vrouwen.
0: Okay.
2: Dat is wel heel fijn. Dat is een beetje een gemeen team. Dat heb ik op de onrust ook. Er zijn over het algemeen met twee mannen en een vrouw. Maar ja, dat is nog wel de ene keer bij alleen, de andere keer weer met z'n tweeën. Het ligt een beetje aan wat je gaat doen. En dus ja, hoor, het is absoluut geen mannenwerk, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, dus zowel mannen als vrouwen.
2: Zeker welkom.
0: Ja, ja, nou, helemaal duidelijk. Ja. Als er nou iemand luistert en die zegt van ja, nou ja, dat lijkt me eigenlijk wel wat. Waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Nou, ze kunnen natuurlijk de molen binnenlopen.
0: Ja.
2: En dus op de onrust en Oude Pekela. Ja, ze kunnen me bellen. Als je naar de molen, www.molendatabase gaat, daar kun je de molen onrust opzoeken, dan selecteren. En daar staan mijn gegevens op, het telefoonnummer, de e-mailadres. Dus ja, het kan alle kanten op. Je kunt nog een filmpje nakijken. Als je op een Facebook even terug gaat naar de site van de gemeente Pekela, dan kun je de filmpjes nog even terugkijken. We hebben natuurlijk wat promofilmpjes gemaakt. Nou, dan krijg je een eerste indruk. Maar nogmaals, het beste is om gewoon even binnen te lopen. Kunnen we even kennis maken, kunnen we dingen laten zien. Nou, dan kun je altijd nog kijken, goh, er is iets voor me. En dan, nou, dan spreken we gewoon een volgende dag af. En dan loop je gewoon van begin tot eind loop je gewoon mee.
0: Ja, en dan kun je altijd aanvoelen of het wat is natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Nou, helemaal duidelijk, Chris. Ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Ah, en ik de aandacht aan besteden. Dat is geweldig.
0: Ja, nou ja, graag gedaan. En ik hoop dat er een hele hoop mensen zich gaan aanmelden.
2: Nou, ik hoop het.
0: Dankjewel.
2: Ja. Oké, zeer bedankt.
1: De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

Helen Shapiro en Queen for Tonight. Ja, het is alweer bijna 10:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Spacer van Sheila en The Black Devotion.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bij een ongeval op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam liepen gistermiddag de gemoederen hoog op. Rond 3:30 gistermiddag vond op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam een ongeval tussen een personenauto en een fatbike plaats. Hierbij raakte een persoon gewond. Tussen de betrokkenen ontstond een ruzie. Om de rust te bewaren kwam in afwachting van de ambulance handhaving ter plaatse. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een 43-jarige vrouw uit Krimpen aan de IJssel en haar 39-jarige broer uit Rotterdam worden verdacht van uitlokking en het voorbereiden van moord op de ex-man van de vrouwelijke verdachte in Alteveer in de gemeente Stadskanaal. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de twee tussen maart

De rechtbank oordeelt dat de twee voorlopig vast blijven zitten. Een volgende voorbereidende zitting vindt naar verwachting eind oktober plaats. De brandweer is gistermiddag opgeroepen voor een bergbrand aan de Bosweg in Scheemda. Ter plaatse bleek sprake van een kleine brand in een boscomplex waar eerder ook al brand is geweest. De brandweer heeft de brand geblust waarna ze terug naar de kazerne konden. De rechtbank in Groningen heeft een vrouw uit Stad Kanaal veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf. Zij klapte in beschonken toestand tegen een boom aan de Raadhuisweg in Oude Pekela. Een kameraad overleed daarbij. Een van de inzittenden trok op de Raadhuisweg een rustige 60 kilometer weg richting Meeden aan de handrem. Daarop blokkeerden de wielen en raakte de auto in een ongecontroleerde slip. De klap tegen een boom die daaruit volgde werd fataal voor de passagier op de achterbank. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag overwegend zonnig tot licht bewolkt met een maximumtemperatuur van 26 graden. Er waait een matige zuidwestenwind rond windkracht 3 en het blijft gedurende de hele dag droog. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een minimumtemperatuur van 16 graden.

Adamski en Killer. En daarvoor hoorden we Eurythmics met Sweet Dreams. Ja, we gaan straks spreken met Diana van Beers. Want iedere vrijdagavond verandert Dek Blauwe Stad... ja, in een ontmoetingsplek met Sunset Sessions. Nou, daar gaan we straks helemaal over praten. We gaan eerst nog even luisteren naar Paul McCartney en My Brave Face.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Iedere vrijdagavond verandert Dekblauwe Stad in een sfeervolle ontmoetingsplek tijdens de Sunset Sessions. En we spreken hierover met Diana van Beers. Goedemorgen.
2: En goedemorgen.
1: Goedemorgen. Sunset Sessions. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Ondergaande zon. Rond een uur of 7, zeg maar. 8. Vrij entree. Goede vibe. Iedereen is welkom. Vrij entree. Lekkere drankjes, hapjes. Dus dat eigenlijk, zeg maar. Bij de strand. Strand zuid in de Blauwe Stad.
1: Dat klinkt eigenlijk al hartstikke goed.
2: Zeker.
1: Ja, en dat is dus bij Dekblauwe Stad. En waar staat Dek voor?
2: Drinken, eten, kajak verhuur.
1: Kijk. Nou, dan is dat ook gelijk weer duidelijk. Hoe is het idee?
2: Dan moet je denken eigenlijk aan patat, snacks, milkshakes, dat soort dingen, zeg maar.
1: Ja.
2: En dan lekkere drankjes uiteraard.
1: Alles wat een beetje past bij een echte borrelavond.
2: Ja, inderdaad, zoiets, ja.
1: Hoe is het idee ontstaan voor de Sunset Sessions?
2: Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn alleen. We hebben hier een hele mooie ondergaande zon, als het niet bewolkt is. Vanaf onze locatie, Strand Zuid. En ik dacht van, dat is wel leuk om daar leuke muziek, leuke vibe. Vrij entree, voor iedereen toegankelijk een avondje te gaan plannen, zeg maar. En zoals ik zeg, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn alleen. Ja, die kan gewoon alleen komen met z'n tweetjes of met een groep. En het is gewoon laagdrempelig. Je kan gewoon lekker aanschuiven. Samen met mensen in gesprek. En dat je dan niet alleen thuis op de bank zit. Televisie te kijken of telefoon te scrollen, zeg maar. De ontmoeting en de leuke vibe. Ja, de sunset vibe.
1: Ja, en tot hoe laat duurt zo'n sunset session?
2: Ik mag niet tot 12 uur zijn. Dus tot 12 uur.
1: En hoe laat begint het?
2: 7 uur inlopen. En dan gaan we weer barbecuen. Dan is het vanaf 5 uur. Dan moet je wel even aanmelden als je mee wil doen met de barbecue. Maar dan hebben we 15 augustus hebben we dat weer. En dan is het de Caribbean Night Session. Dan gaan we echt de Caribbean style doen op die dag.
1: En hoe ziet zo'n avond er dan uit?
2: We gaan het een beetje feestelijke eindleden hier op het terras. Leuke Caribbean-stijl muziek. Het is ook dresscode. Het is niet verplicht, maar het is wel leuk. En je kan er ook een prijs mee winnen als je de leukste dresscode hebt, zeg maar, voor de Caribbean-avond. Dus we gaan er wel wat gezellig van maken. Lekkere mocktails. Dus iedereen is ook welkom, maar zoals ik zeg, je moet ze voor die dag wel even aanmelden, 15 augustus.
1: Ja, want waar kunnen mensen dat doen en waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Op onze website, we hebben er drie zelfs, dek-blauwestad.com. We hebben dek-blauwestad.nl en we hebben dek-blauwestad.com.
1: Kijk.
2: Volg je nog?
1: Ja, zeker. Ja, dan kan het niet missen, toch?
2: Oké, dat zou leuk zijn. En mocht je denken van, dat is me allemaal te ingewikkeld, zo'n website, dan kun je ook gewoon bellen en ja, aanmelden. Dus dat is ook helemaal geen probleem.
1: Dus dat is ook allemaal mogelijk?
2: Ja hoor, zeker.
1: Is 15 augustus dan ook de eerstvolgende?
2: 15 augustus is, dan moet ik even in mijn agenda kijken, want ik heb nog wel wat afspraken staan. Even kijken hoor. Even zien, 15 augustus is zaterdag. De Sunset Fight is aankomende, dat is morgen, vrijdag 7e is de Sunset Fight, vrijdag.
1: Ja.
2: En dan hebben we de 14e nog een Sunset Fight en de 15e hebben we dan de Caribbean avond.
1: Ah, kijk.
2: En voor degenen die de maansverduistering willen meemaken, de zonsverduistering herstel, die kunnen ze ook aanmelden voor 12 augustus. Voor een tocht tijdens de zonsverduistering.
1: Kijk, dan hebben jullie ook een speciale avond dus.
2: Ja, klopt.
1: En hoe ziet die avond eruit dan?
2: Er is weer een zonsverduistering sinds jaren, zeg maar. Ook vanuit Nederland te zien.
1: Ja.
2: En wij hebben hier natuurlijk bij het Oldalmeer natuurlijk hele mooie zichten daarop. Dus we gaan om 7 uur gaan we echt vertrekken op de kajak. Dus je kan je aanmelden op de website. En dan gaan we genieten op het water. Met een eclipsebrilletje op, zeg maar. En dat je dat moment mag meemaken. vanuit kajak op het water, op het Oldammeer.
1: Dat is ook bijzonder.
2: Zeker, zeker. Het komt ook heel weinig voor, dus dat is wel een heel bijzonder moment als je dat mag meemaken.
1: Dus daar kunnen mensen ook voor op de website terecht, denk ik aan.
2: Ja. En zeg ik, en dan komen ze er niet uit, dan kunnen ze altijd een belletje doen. Staat ook op de website, telefoonnummer, op Facebook, op Instagram.
1: Alles is mogelijk.
2: Zeker. Ja. Ja, we proberen er wel leuks van te maken.
1: Nou ja, zo is het dus, ook.
2: En dat gaat natuurlijk niet vanzelf, hè. Je moet wel dingen organiseren om iets te doen, zeg maar.
1: Hè? Absoluut.
2: Mensen altijd wel van, we kunnen dit en dat wel doen. Maar ja, wie trekt die kaart? Ik bedoel, dat zijn ook altijd dezelfde.
1: Ja.
2: Maar, en ik vind het juist wel heel erg leuk om dingen te organiseren. Dus dat moet goed komen.
1: Nou, kijk aan. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat er een hele hoop mensen op afkomen. Maar volgens mij komt het helemaal goed.
2: Ik laat me altijd verrassen. Dus wat dat betreft, welkom.
1: Helemaal goed.
2: Hartstikke goed. Fijne dag. Goede uitzending.
0: Dit is Groningen 1.

10cc en Dreadlock Holiday. Ja, het is alweer bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Tim Smit over energiearmoede. Wat als je je energierekening niet meer kunt betalen? Nou ja, dat horen we dus straks allemaal. En we spreken met Lisa de Laat over Social Friday dat eind september zal plaatsvinden. Dat dus straks. We gaan eerst nog even naar de Common Linnets en Calm After the Storm.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Om 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldboom in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden, geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel. In Vlagtwedde.
4: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: I Just Might van Bruno Mars. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het derde en laatste uur van Goud. Steeds meer huishoudens hebben moeite om de energierekening te betalen. Ook in de gemeente Oldambt is energiearmoede een groeiende uitdaging. En daarom blijft het ondersteunen van inwoners, het bij het verlagen van hun energiekosten en energieverbruik, een belangrijk aandachtspunt. En we spreken hierover met Tim Smit. En eenzaamheid onder jongeren neemt toe. En daarom organiseert Stichting Join Us op vrijdag 25 september opnieuw Social Friday. Ook in Westerwolde worden jonge professionals uitgenodigd om activiteiten te organiseren, zodat jongeren op een laagdrempelige manier nieuwe mensen kunnen ontmoeten en hun sociale netwerk kunnen uitbreiden. En hierover spreken wij met Lisa de Laat. Henk Guglaar is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 Nieuws en Weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen.

0: Elvin Bishop en Mickey Thomas met Fooled Around and Fell in Love. En daarvoor hoorden we Amanda Leer met Follow Me.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Steeds meer huishoudens hebben moeite om de energierekening te betalen. En ook in de gemeente Oldambt is energiearmoede een belangrijk onderwerp. We spreken hierover met Tim Smit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wat verstaan we precies onder energiearmoede?
2: Ja, dat is eigenlijk wat je net al een beetje zei. Van dat is als je je energierekening niet kunt betalen of geen geld hebt om je huis te verduurzamen.
0: Ja, en dan spreek je dus van energiearmoede.
2: Ja, precies. Ja.
0: Hoe groot is het probleem op dit moment in de gemeente Oldambt?
2: Ja, in onze gemeente zijn best wel veel mensen die een laag inkomen hebben en een hoge energierekening. En die wonen dan vaak in wat oudere huizen die slecht geïsoleerd zijn. En daarop ben je heel veel geld aan energie kwijt. En dat geldt voor koopwoningen, maar ook wel voor huurwoningen.
0: Ja, en welke maatregelen neemt de gemeente dan om energiearmoede tegen te gaan?
2: Ja, nou, we hebben allerlei maatregelen daarvoor. Vanuit Nijbegin heb je de maatregel 29, heet het dan. Dan kun je geld krijgen om je huis te laten isoleren. En wij hebben ook extra maatregelen als je een laag inkomen hebt, dat daar nog extra geld beschikbaar is om je huis te isoleren. Als je zeg maar een hoger inkomen hebt, betaal je ook een gedeelte zelf. Maar bij ons is het zo dat als je tot 140% van het minimum inkomen verdient, dat is dan als je een stel bent, gaat het dan om een bedrag van 40.000 euro per jaar dat je verdient. Of als alleenstaande, als je 28.000 euro per jaar verdient, dan kun je tot 40.000 euro vergoed krijgen om je huis te isoleren of te ventileren. En nou ja, dat zijn echt, je kunt maatregelen op de lange termijn en op de korte termijn. Dus op de korte termijn kun je ook denken aan bijvoorbeeld tochtstrips of folie voor achter de verwarming. Dat scheelt al qua isolatie. Ja. Maar als je het echt goed aan wilt pakken, dan, nou ja, dan ben je natuurlijk met spouwmuren en dat soort dingen bezig. En dat is natuurlijk, ja, dat is veel ingrijpender natuurlijk.
0: Ja, en veel kostbaarder natuurlijk ook.
2: Ja, zeker. Ja,
0: ja, ja, begrijp ik. Ja, waar kunnen inwoners terecht als ze zich zorgen maken over hun energiekosten?
2: Ja, nou zeg maar algemeen, als je je huis wil laten isoleren, dan kan je op de site van Nijbegun terecht. Dat is dan isolatie.nijbegun.nl. En dan kun je je postcode invoeren. En dan kun je ook een account aanmaken. En dan wordt uitgezocht of jij in aanmerking komt voor subsidie. En we hebben ook mensen die voor ons die jou kunnen ondersteunen daarbij. We hebben het Bureau voor Verduurzamen. Die kan jou helpen met het aanvragen van subsidies. Je moet dan een isolatieplan laten maken. En die kunnen jou ook helpen bij van, nou, wat komt hier allemaal bij kijken en waar moet je terecht, dat soort dingen.
0: Dus dat is best nog wel een beetje ingewikkeld, zeg maar. Moet je wel een beetje verstand van hebben om dat te kunnen doen?
2: Nou ja, kijk, je hebt die ondersteuning van Bureau voor Verduurzamen. Dus je moet natuurlijk naar die website gaan. Maar zo'n isolatieplan is natuurlijk best wel ingewikkeld. Maar ja, daar kun je echt bij ondersteund worden. Dat hoef je niet allemaal zelf te doen.
0: En moet je dan zelf ook weten wat er moet gebeuren aan je huis? Of?
2: Nee, dat is echt. Jij vult je postcode in, zeg maar. Je wordt gekeken van, kom jij in aanmerking voor subsidie? Maar door zo'n isolatieplan wordt echt gekeken van, wat voor huis heb jij en wat is er voor nodig om jouw huis te isoleren?
0: Ja, dat komt daar allemaal weer in terecht, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja.
0: Oké. Nou, helemaal duidelijk.
2: Okay.
0: Volgens mij hebben wij genoeg informatie inderdaad. En laten we hopen dat energiearmoede over een lange tijd niet meer een belangrijk onderwerp is.
2: Ja, mag ik nog wat
0: toevoegen? Ja, natuurlijk.
2: Er zijn ook handige bespaartips. Je hebt bijvoorbeeld de site milieucentraal.nl of verbeterjehuis.nl. En daar staan ook tips op van hoe je kan besparen op energie. Dus dat zijn al kleine dingen die je kan doen. Dus dat is de eerste stap al, zeg maar.
0: En wat voor kleine dingen moet ik dan aan denken?
2: Ja, dat is echt van... Ik noem maar wat om op tijd je stekker ergens uit te trekken. Of niet alle ruimtes in je huis, de ruimtes in je huis waar je niet bent, om die niet te verwarmen, zeg maar. Dat soort kleine tips, daar kun je ook al het een en ander aan hebben. Dat levert misschien niet meteen tientallen euro's op, maar alles bij elkaar helpt natuurlijk wel ook.
0: Alle kleine beetjes helpen.
2: Precies.
0: Ja. Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt.
2: Ja, dankjewel. Oké, daar.
3: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Furtado met I Am Like a Bird. Ja, het is alweer bijna 11:30. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Depeche Mode en Enjoy the Silence.

Dit is het Groningen in 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bij een ongeval op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam liepen gistermiddag de gemoederen hoog op. Rond 3:30 gistermiddag vond op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam een ongeval tussen een personenauto en een fatbike plaats. Hierbij raakte een persoon gewond. Tussen de betrokkenen ontstond een ruzie. Om de rust te bewaren kwam in afwachting van de ambulance handhaving ter plaatse. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. In Noord-Nederland is op 12 augustus een gedeeltelijke zonsverduistering te zien.

flinke omvang. In Scheemda is de brandweer gistermiddag opgeroepen voor een bermbrand aan de Bosweg in Scheemda. Ter plaatse bleek sprake van een kleine brand in een boscomplex waar eerder ook al brand is geweest. De brandweer heeft de brand geblust, waarna ze terug naar de kazerne konden. De rechtbank in Groningen heeft een vrouw uit Stadskanaal veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf. Zij klapte in beschonken toestand tegen een boom aan de Raadhuisweg in Oude Pekela. Een kameraad overleed daarbij. Een van de inzittenden trok op de Raadhuisweg, een rustige 60 kilometer weg, richting Meeden aan de handrem. Daarop blokkeerden de wielen en raakte de auto in een ongecontroleerde slip. De klap tegen een boom die daaruit volgde werd fataal voor de passagier op de achterbank. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag overwegend zonnig tot licht bewolkt met een maximumtemperatuur van 26 graden. Er waait een matige zuidwestenwind rond windkracht 3 en het blijft gedurende de hele dag droog. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui en koeler met maximaal 23 graden.

Alex Warren met Ordinary. En daarvoor hoorden we Fairground Attraction met Perfect. We gaan straks in gesprek met Lisa de Laat over Social Friday. Dat is een dag, zeg maar, georganiseerd eind september. Alles in het teken van de eenzaamheid voor jongeren, zeg maar, van jongeren. Dat is allemaal straks. We gaan eerst nog even luisteren naar Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Eenzaamheid onder jongeren is een groeiend probleem. Daarom organiseert Stichting Join Us op vrijdag 25 september... opnieuw Social Friday. En daarover spreken wij met Lisa de Laat. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat is Social Friday precies?
2: Ja, Social Friday is eigenlijk een event wat we nu voor de 6e keer organiseren tijdens de Week tegen Eenzaamheid. En met Social Friday willen we eigenlijk jongeren op een laagdrempelige manier nieuwe contacten laten maken. En dat doen we op verschillende locaties door heel Nederland met verschillende activiteiten. En we hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk locaties mee willen doen om jongeren een leuke avond te bezorgen.
1: Ja, want waarom is dit initiatief zo belangrijk voor de jongeren?
2: Ja, omdat wat je in het begin ook al aangaf, hè, het wordt een steeds groter probleem. En we merken toch dat jongeren soms ook dat zetje even nodig hebben, hè, naar contact maken. En daarom hopen we ook met deze avond juist op een hele laagdrempelige manier jongeren te activeren om hier naartoe te komen. En zo dat extra zetje te geven tot nieuw contact en hopelijk ook nieuwe vriendschappen.
1: En wat voor activiteiten of bezigheden zijn er dan allemaal tijdens Social Friday?
2: Ja, dus de locatie die heeft de keuze uit 4 activiteiten. We hebben een pubquiz die wij helemaal kant en klaar zeg maar aanleveren. Dus die ze zo kunnen gebruiken. Dan hebben wij een variant op de alleskunners. Dus wel bekend ook van tv, waarbij je in teams verschillende opdrachten samen aangaat. We hebben de social saboteur. Dat is een variant op Wie is de Mol. Waarbij je dus op zoek gaat naar degene die eigenlijk de spellen probeert te saboteren. En we hebben art games. En daarbij ga je gezamenlijk een schilderij maken. Dus we proberen daar echt ook de keuze in te geven. En wat wij dan ook doen is echt een kant-en-klaar pakket aanleveren. Met alle benodigdheden, uitleg, ook communicatie, dus posters, social media posts, noem maar op. Zodat een locatie het eigenlijk alleen maar hoeft uit te voeren.
1: Ja, dus eigenlijk is alles al kant-en-klaar, zeg maar.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, dat is wel inderdaad heel fijn. Ja, hoe kunnen jongeren, professionals en organisaties meedoen aan deze actie?
2: Ja, door zich aan te melden op www.socialfriday.nl. Daar staat eigenlijk alles wat je moet weten om je als organisatie aan te melden. En wij doen zelf ook veel aan adverteren. Dus wij helpen ook voor een stukje zichtbaarheid om het ook kenbaar te maken bij de jongeren. Want dat is natuurlijk ook een beetje ons ding. Hè. Wij zijn ook bekend als landelijk initiatief bij de jongeren. Dus zo proberen we gewoon zoveel mogelijk organisaties en jongeren te bereiken.
1: En tot wanneer kunnen organisaties zich nog aanmelden?
2: Tot 16 september.
1: 16 september is de laatste dag?
2: Ja.
1: Oké, nou helemaal duidelijk.
2: Nou, super fijn. Ik hoop dat er veel in de omgeving Groningen nog mee gaan doen.
1: Nou, dat hoop ik ook. Dankjewel.
2: Dankjewel. Doei, doei.

Maroon 5 en Memories. Ja, en daarvoor hoorden we Walter Kroes met Ik heb de hele nacht liggen dromen. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Vrijdag zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over het programma van de Klinker in Winschoten. En Michiel van der Spek is er ook weer bij voor een overzicht van de sportevenementen van aankomende weekend. En je kunt ook weer stemmen op de Wie van de Drie keuzeplaat op onze Facebookpagina van Groningen 1. Breng je stem uit en laat ons zo weten met welke plaat wij vrijdag de week mogen afsluiten. En vrijdag staat deze week... en vrijdag staat dan volledig in het teken van Disco Fever. Ja, en dat hoort natuurlijk weer bij De Week de Beste. Wat op dit moment druk aan de gang is. Chris, bedankt voor de techniek. Of in elk geval bedankt voor het af en toe even inbreken. En Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En tot vrijdag. Dag!

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Beddenoutlet Pekela. Luxe box

0: Het is nu 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, de week de beste, die is dus inmiddels van start en we zitten er middenin. En daarover kan Leo Teubon ons alles vertellen. Ja, Leo, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: En welkom bij ons in de studio.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, de week de beste, hoe gaat het tot
2: op
1: heden?
2: Ja, we zijn op dit ogenblik al dik tevreden hoe het allemaal alles verloopt.
1: Ja.
2: Ja, heel veel publiek op de been, heel veel deelnemers, dus nee, hartstikke mooi zo.
1: Ja, dan scheelt het ook dat het prachtig mooi weer is.
2: Het
1: natuurlijk.
2: Is mooi weer.
1: Ja,
2: klopt.
1: Ja. Ja. En wat zijn dingen waar je op terugkijkt op dit moment dat je denkt van, oh, dat was toch wel heel mooi?
2: Nou ja, louter hoogtepunten vind ik. Ja, je begint met de truckrun, 165 deel of vrachtwagens die even door Groningen heen scheuren met een begeleider. Iemand van beperkingen die een geweldige dag bezorgt.
1: Ja.
2: Ja, dat is al, ja. Mooi.
1: Dat maakt het al mooi, ja, natuurlijk. De opening was al perfect.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Dus, nou ja, gisteren hebben we een ijsje gehad van de 40 uur padellers. Nou, daar ben ik dus die dinsdagnacht nog even geweest. En maandagnacht en dinsdagmorgen nog even. Maar toen hadden ze echt zwaar.
1: Ja.
2: Dat ze even gemasseerd moesten worden om weer door te kunnen.
1: Ja.
2: Maar ze hebben het gehaald, dus ook daar een petje vooraf.
1: Ja, ontzettend.
2: Ja.
1: En zeker in deze omstandigheden. Ik bedoel, 40 uur padel, dat valt natuurlijk al niet mee.
2: Nee.
1: Maar ze hebben ook echt wel twee hele hete dagen gehad natuurlijk.
2: Precies, als je daar met 30 graden daar zo padellen, dan...
1: Ja, daar word je niet vrolijk van.
2: Nee, dan gaat de puf er wel met je af.
1: Ik heb ook begrepen dat het eens en nooit weer was.
2: Ja, dat had ik ook begrepen, ja.
1: Ja, maar het is toch hartstikke knap dat ze het volgehouden hebben.
2: Zo is.
1: Ja, absoluut.
2: Ja.
1: Ja, wat hebben we allemaal nog op programma? Nou, want het is nog niet voorbij.
2: Nee, het is nog niet voorbij. Het is pas woensdag, dus we moeten nog een paar dagen. Nee, vandaag hebben wij de ouderenmiddag. En we gaan met twee busruilen. Gaan we de verzorginginstellingen weer bij langs in de gemeente. En dan halen we de ouderen er weer op. En die bezorgen een leuke middag bij de Kruispunt. Met duo Nel en Sien. Met de rateliteitenkaart. En allemaal ditjes en datjes over de vertellen van vroeger.
1: Ja.
2: En dan hebben we nog duo gezellig daarna. En dan hebben we vanavond de muziekquiz en de pubquiz.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dus vanavond is een quizavond.
2: Ja, een quizavond. En na afloop van de quiz hebben we van de pubquiz onze welbekende Koos Darwinkel nog even optreden.
1: Ja.
2: Dus dat komt ook wel weer goed.
1: Dat komt vast weer hartstikke goed. En morgen?
2: Morgen hebben we de kindermiddag. En dan bij de kindermiddag hebben we... En dan hebben we muziek op het plein. Isoots. En we hebben bij de dribbel is ook muziek in de feestdans.
1: Oké.
2: Ja.
1: Dus daar is ook allemaal muziek te vinden.
2: Ja.
1: En we hebben natuurlijk ook nog de fiets driedaagse die loopt.
2: Fiets driedaagse ben ik maandag even geweest. Toen hadden ze toen ik er langs kwam, hadden ze 200 deelnemers. Dus dat was
1: zo.
2: En dat is volgens mij. Ik heb gisteren geen update gekregen, maar ik denk dat het wel weer richting de 300 gaan.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Dat zijn toch ook mooie aantallen?
2: Dat zijn mooie aantallen.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja, daar doe je het wel voor.
2: Ja.
1: En een kermis?
2: Ja, die kermis die gaat vandaag ook van start. Ja, klopt. Om 2 uur of 1 uur gaan ze van start. Ja, ja. En onze promotiekrantjes en kortingsbonnen. Dus,
1: oh, kijk.
2: Nu kunnen ze een beetje meer pieren waaien voor een beetje minder geld.
1: Kijk, dat is altijd fijn. Dat willen we allemaal.
2: Ja, precies. Ja. Nee, die gaat ook staan. De plantje is goed gewild, zei ik. Dus dat komt ook goed.
1: En vrijdag? Wat staat er vrijdag op?
2: Ja, vrijdag hebben we natuurlijk onze traditionele braderie hier zo weer. Dus dat wordt weer lekker chaos in het dorp.
1: Dat hoort er ook een beetje bij natuurlijk.
2: Ja, dat hoort er ook bij. Daarom, dat gaat dan ook weer los.
1: Ja.
2: Ja.
1: En s'avonds is er ook nog het een en ander?
2: Ja, zaterdag is een feest in de feesttent.
1: Ja.
2: Ja. New Music, geloof ik, als ik het zo uit mijn hoofd heb.
1: Ja. En de Voice of Vlagwedden, zie ik staan.
2: Ja, de Voice of Vlagwedden is bij de dribbel. Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Dus daar kunnen mensen zich daar nog voor opgeven? Of?
2: Ja, ze kunnen ze voor opgeven, maar ze kunnen ook gewoon zich gewoon daar zo melden. En dan mogen ze even een beetje pengelen, een beetje zingen.
1: Beetje zingen.
2: Ja.
1: Goed hun best doen wel natuurlijk.
2: Ja,
1: want,
2: precies.
1: Volgens mij is er ook wel een prijs aan verbonden natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus er zijn hele mooie oorkonden klaar, dus dat komt allemaal goed.
1: En dan hebben we zondag ook nog.
2: Ja, zondag hebben we nog de traditionele Strijd de Besten. De afsluiting eigenlijk. Voor de motortoertocht. Ja.
1: Ja, Dus er staat nog van alles op het programma.
2: Er staat nog genoeg op het programma, ja.
1: Nou ja, wij doen hier natuurlijk ook mee. Want vanaf vrijdagmorgen 9 uur tot zondag 6 uur... draaien wij ook alleen maar disco-hits.
2: Okay.
1: Dus wij pakken het thema ook mee en wij doen daar ook even naar mee.
2: Juist.
1: Ja. Dus voor de luisteraars thuis ook, die kunnen ook gewoon naar ons blijven luisteren.
2: Ja.
1: Voor de mooiste disco-hits. Dus zo pakken we het met elkaar op, denk ik.
2: Zo is. Best wel, dan komen we er wel.
1: Ja, toch?
2: Ja,
1: dat dacht ik. Nou, hartstikke mooi. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat de mensen gewoon lekker op de been blijven. Maar ja, volgens mij, het is prachtig mooi weer. Dus dat komt vast hartstikke goed.
2: Precies.
0: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Molen De Onrust in Oude Pekela draait en maalt na een grondige restauratie weer volop. Maar om dit prachtige stukje erfgoed ook in de toekomst draaiende te houden, worden nieuwe vrijwillige molenaars gezocht. En we spreken hierover met Chris Tuut. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de molen draait weer als vanouds. Hoe bijzonder is het om hier als molenaar aan het werk te zijn?
2: Ja, heel bijzonder. Ja. Nou, om dat te begrijpen zou je zelf in de molen moeten komen. Dan heb je er een voorstelling van. Maar ja, het is heel bijzonder. Zeker nu die weer maalvaardig is. Dan, dan krijg je een hoop energie van.
1: Ja, want je geeft aan van, eigenlijk zou je het even moeten zien allemaal. Dat is ook eigenlijk een beetje de oproep, hè?
2: Ja, dat klopt helemaal. Kijk, we hebben nu een bepaalde bezetting voor de molen. Maar de gemiddelde leeftijd van ons is toch wat hoger. Het zal heel mooi zijn dat we nu al stilstaan voor later. En dus de nieuwe molenaars die dan instromen, die dan een gedegen opleiding krijgen. Er is dan ter aanvulling, maar natuurlijk ook tezijdentijd ter vervanging. Hoe raar het ook klinkt.
1: Ja.
2: En maar het is wel belangrijk dat de molen kan blijven draaien. Dat is zo'n monumenteel pand, is dat wel nodig.
1: En de nieuwe mensen, de nieuwe vrijwilligers, zeg maar, moet je ervaring hebben?
2: Nee, helemaal niet. Hey, ik kom uit een hele andere richting. Ik zat meer aan de fiscale en in de financiële kant. En dan, net zoals ik al zei, je moet het zien. Als je dan in de molen komt en je ziet die mechaniek. En die met behulp van de natuur dan alles laat draaien. Dan ben je zonder indruk. Dan ben je eigenlijk wel verkocht. Dan wil je daar eigenlijk wel wat mee doen. Dus die ervaring ben je niet nodig. Dat leer je wel. En je moet zo zien, als je dan denkt van, god, er zou wat zijn. En je loopt dan anders mee. Dat zeggen we meestal, nou, loop een dag mee, dan kun je wat proeven. Maar eigenlijk ben je op het moment dat je zo'n opleiding begint, vanaf de eerste dag ben je eigenlijk toch een beetje molenaar. Je doet eigenlijk allemaal dezelfde dingen. Alleen onder toezicht van een molenaar.
1: Ja.
2: En daarnaast krijg je opleiding van een instructeur. En we hebben een molenweggroep. En binnen de molenweggroep Oost-Groningen. Nou, en dat zijn op dit moment ongeveer een 80 leden. Daar lopen een aantal instructeurs. En die leiden je dan op. Nou, is een opleiding. Ja, de een doet er anderhalf jaar over, de ander doet 2 jaar over. Daar zijn geen vaste termijnen voor. En het meeste moet toch uit de praktijk komen. Je hebt het nodige theorie. Het belangrijkste is dat je weet op een verantwoorde manier met zijn molen te gaan draaien. De onrust is dan een korenmolen. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook andere molens. Maar goed, ik richt me op dit moment op de onrust, omdat ik daar molenaar ben.
1: Ja.
2: Maar de vraag naar molenaars is veel breder. En
1: maakt het ook uit met wat voor molen je aan het werk bent?
2: Dat maakt wel wat uit. Kijk, we hebben hier natuurlijk we hebben hier eigenlijk molens die worden aangedreven door de wind. Het is toch een natuur iets. En dat kan de korenmolen zijn, maar dat kan ook een poldermolen zijn. Het verplaatsen van water.
1: Ja,
2: dat ligt waar je voorkeur leert. Ik zat dan op de korenmolen. En die had eigenlijk als doel te malen. Om van graan meel te maken. En dan naar de lokale bakkers en dat soort dingen aan te geven. Dus daar zit een hele historie achter. En wat is er nou mooi dat je als molenaar dat kunt laten zien, hè, hoe het werkte, aan een publiek.
1: Ja.
2: Ja,
1: dat is ook zeker waar.
2: De molen is natuurlijk een onderdeel van het Nederlands landschap. Hè, waar je ook rijdt, je komt over molen stijgen.
1: Ja.
2: En het molenaar zijn is eigenlijk is gewoon een ambacht.
1: Ja. Ja, zo is het ook inderdaad. Hoeveel uur ben je ongeveer bezig als vrijwillige molenaar?
2: Nee, dat is ook weer zo mooi. Ik draai zelf meestal 2 dagen, maar soms ook 3, dan maar 2 dagen in de week. Op de donderdag en de zaterdag. Maar afgelopen week had ik iemand in de molen en zei van ik heb wel wat tijd, maar ik zit met mijn studie. Ja, en als je dan 4 uur per week daaraan besteedt, is dat ook prima. En dus daar kun je zelf invulling aan geven. En ook wat je gaat doen in de molen, want dat is ook zo divers. Je kunt met de technische dingen bezig zijn. Je kunt met houtconstructies bezig zijn. Maar je kunt ook gewoon komen om te draaien. En dan er zijn procedures voor. En dan draai je. En dan zit je tijd erop. Je denkt van het is nu genoeg geweest. Nou, dan stop je er weer mee. En dus dat is allemaal aan jezelf.
1: Dus je kan ook specifieke functies uitvoeren, zeg maar, als molenaar.
2: Ja, dat kan. Ja. Ik mag vragen ook wat mijn hout bezig zijn. Dus bepaalde onderdelen in de molen, voor zover je dat kunt doen en mag doen, doe ik dan liever zelf. Maar je hebt ook wel molen en je zegt van, goh, ik ben hier om te draaien. Nou, dan zorg ervoor dat de molen draait. Want dat is een van de belangrijkste dingen, dat die in beweging is. Want ja, rust roest zeggen we altijd. Dat geldt voor mensen, maar dat geldt ook voor de molen.
1: Ja.
2: Maar dat kan ook. Dus ja, het is, je hebt meestal ook met een groepje. En de een die doet dit, de ander doet dat. En het ander vinden we het leuk om met mensen te praten, hè, om dingen uit te leggen. Dus de een die zoekt een hele drukke molen en de ander weer wat minder druk. Nou, in de onrust heb je ook toch met veel jeugd lopen. Ja, ik vind het fantastisch.
1: Ja.
2: Om ook de kinderen uit te leggen hoe het allemaal werkt. Nou, we hebben in onrust dan ook nog een kleine molensteen liggen, hè, waarmee ze zelf graan kunnen malen en dat vervolgens mee kunnen nemen. En dan kunnen ze thuis pannenkoeken bakken en dat soort dingen. Ja, die is gewoon fantastisch.
1: Ja, en het is ook niet verkeerd natuurlijk. Ik bedoel, kinderen die denken vaak van alles komt uit de supermarkt. Maar ja, zo simpel is het niet.
2: Ja, ja, ja, en dat is iets wat toch anders is.
1: Ja. Ja.
2: Nou, maar ook gewoon om te zien hoe de samenloop met de natuur. Hè, dus, dat is ook een onderdeel van de opleiding. En dat je, ja, dat je eigenlijk het weer kunt lezen. Hè, de wolken, hoe de weersontwikkeling is. Dat soort dingen leer je ook. Hè,
1: ja.
2: Want je moet natuurlijk wel weten wat daar boven gebeurt. Want daar heeft het allemaal invloed op het gevlucht. Hè, zeg maar de wieken. En dan, ja, dan leer je ook hoeveel er zeil ervoor moet of juist niet. En welke kant het gevlucht op moet staan. En nou ja, dat soort dingen.
1: Een ontzettend divers, hoor ik al wel weer.
2: Ja, nou, vooral dat. En
1: ja.
2: Kijk, daar is ook het lastige van om te zeggen, ja, waarom zou je dat doen? Ja, het beste is om gewoon eens binnen te lopen. En desondanks gewoon eens een dagje mee te lopen. Maar dan kom je in aanraking met de veelzijdigheid van de molen.
1: Ja. Ja. Zie je nou ook voornamelijk dat er veel mannen zijn dan? Of zijn er ook vrouwen?
2: Er komen steeds meer vrouwen.
1: Okay.
2: Dat is wel heel fijn. Dat is een beetje een gemeen team. Dat heb ik op de onrust ook. Er zijn over het algemeen met twee mannen en een vrouw. Maar ja, dat is nog wel de ene keer ben je alleen, de andere keer ben je met z'n tweeën. Ligt een beetje aan wat je gaat doen. En dus ja, hoor, het steeds, dat is absoluut geen mannenwerk, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, dus zowel mannen als vrouwen.
2: Zeker welkom.
1: Ja, ja, nou, helemaal duidelijk. Ja. Als er nou iemand luistert en die zegt van ja, nou ja, dat lijkt me eigenlijk wel wat. Waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Nou, ze kunnen natuurlijk de molen binnenlopen.
1: Ja.
2: En dus op de onrust en Oude Pekela. Ja, ze kunnen me bellen. Als je naar de molen, www.molendatabase gaat, daar kun je de molen onrust opzoeken, dan selecteren. En daar staan mijn gegevens op, het telefoonnummer, de e-mailadres. Dus ja, het kan alle kanten op. Je kunt nog een filmpje nakijken. Als je op een Facebook even teruggaat naar de site van de gemeente Pekela, dan kun je de filmpjes nog even terugkijken. We hebben natuurlijk wat promofilmpjes gemaakt. Nou, dan krijg je een eerste indruk. Maar nogmaals, het beste is om gewoon even binnen te lopen. Kunnen we even kennis maken, kunnen we dingen laten zien. Nou, dan kun je altijd nog kijken, god, er is iets voor me. En dan, nou, dan spreken we gewoon een volgende dag af. En dan loop je gewoon van begin tot eind loop je gewoon mee.
1: Ja, en dan kun je altijd aanvoelen of het wat is natuurlijk.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Nou, helemaal duidelijk, Chris. Ontzettend bedankt voor de informatie.
2: En ik de aandacht aan besteden. Dat is geweldig.
1: Ja, nou ja, graag gedaan. En ik hoop dat, dat er een hele hoop mensen zich gaan aanmelden.
2: Nou, ik hoop het.
1: Dankjewel.
2: Ja. Oké, zeer bedankt.
0: Koningen 1, houd je op de hoogte.

0: Lovey Baby.
1: Het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bij een ongeval op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam liepen gistermiddag de gemoederen hoog op. Rond 3:30 gistermiddag vond op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam een ongeval tussen een personenauto en een fatbike plaats. Hierbij raakte een persoon gewond. Tussen de betrokkenen ontstond een ruzie. Om de rust te bewaren kwam in afwachting van de ambulance handhaving ter plaatse. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. In Noord-Nederland is op 12 augustus een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De zon verduistert voor maar liefst 90%. De Rijksuniversiteit Groningen heeft op meerdere plekken in het noorden observatieplekken ingericht met apparatuur en speciale eclipsbrillen om veilig naar de zonsverduistering te kunnen kijken. De verduistering begint om 19:17. Het maximum van de verduisteringen is om 20:11. Op dat moment is de zon laag boven de horizon. Om het verschijnsel te zien is een goed zicht op de horizon een vereiste. Bij de observatieplekken is dat het geval. De verduistering eindigt rond zonsondergang en wordt dan 55 jaar wachtend voor een verduistering van gelijke omvang. In Scheemda is de brandweer gistermiddag opgeroepen voor een bermbrand aan de Bosweg in Scheemda. Ter plaatse bleek sprake van een kleine brand in een boscomplex waar eerder ook al brand is geweest. De brandweer heeft de brand geblust waarna ze terug naar de kazerne konden. De rechtbank in Groningen heeft een vrouw uit Stadskanaal veroordeeld tot een maand voorwaardelijke zelfstraf. Zij klapte in beschonken toestand tegen een

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Iedere vrijdagavond verandert Dekblauwe Stad in een sfeervolle ontmoetingsplek tijdens de Sunset Sessions. En we spreken hierover met Diana van Beers. Goedemorgen.
2: En goedemorgen.
1: Goedemorgen. Sunset Sessions, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Ondergaande zon. Rond een uur of 7, zeg maar, 8. Vrij entree, goede vibe. Iedereen is welkom. Gratis entree, lekkere drankjes, hapjes. Dus dat eigenlijk, zeg maar. Bij de strand, strand zuid in de Blauwe Stad.
1: Dat klinkt eigenlijk al hartstikke goed.
2: Zeker.
1: Ja, en dat is dus bij Dekblauwe Stad. En waar staat Dek voor?
2: Drinken, eten, kajak verhuur.
1: Kijk. Nou, dan is dat ook gelijk weer duidelijk. Hoe is het idee?
2: Dan moet je denken eigenlijk aan patat, snacks, milkshakes, dat soort dingen, zeg maar.
1: Ja.
2: En dan lekkere drankjes uiteraard.
1: Alles wat een beetje past bij een echte borrelavond.
2: Ja, inderdaad, zoiets, ja.
1: Hoe is het idee ontstaan voor de Sunset Sessions?
2: Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn alleen. We hebben hier een hele mooie ondergaande zon, als het niet bewolkt is. Vanaf onze locatie, Strand Zuid. En ik dacht van, hey, dat is wel leuk om daar leuke muziek, leuke vibe. Vrij entree, voor iedereen toegankelijk een avondje te gaan plannen, zeg maar. En zoals ik zeg, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn alleen. Ja, die kan gewoon alleen komen met z'n tweetjes of met een groep. En het is gewoon laagdrempelig. Je kan gewoon lekker aanschuiven. Samen met mensen in gesprek. En dat je dan niet alleen thuis op de bank zit. Televisie te kijken of telefoon te scrollen, zeg maar. De ontmoeting en de leuke vibe. De sunset vibe.
1: Ja, en tot hoe laat duurt zo'n sunset session?
2: Ik mag niet tot 12 uur zijn. Dus tot 12 uur.
1: En hoe laat begint het?
2: 7 uur inloop. En dan gaan we weer barbecuen. Dan is het

0: vanaf 5 uur. Dan moet je wel even aanmelden als je mee wil doen met de barbecue. Maar dan hebben we 15 augustus hebben we dat weer. En dan is er de Caribbean Night Session. Dan gaan we echt de Caribbean Style doen we op die dag.
1: En hoe ziet zo'n avond er dan uit?
0: We gaan het een beetje feestelijke uitleden hier op het terras. Leuke Caribbean style muziek. Het is ook dresscode. Het is niet verplicht, maar het is wel leuk. En je kan er ook een prijs mee winnen als je de leukste dresscode hebt, zeg maar, voor de Caribbean avond. Dus we gaan er wel wat gezellig van maken. Lekkere mocktails. Dus iedereen is ook welkom, maar zoals ik zeg, je moet ze voor die dag wel even aanmelden, 15 augustus.
1: Ja, want waar kunnen mensen dat doen? En waar kunnen ze meer informatie vinden?
0: Op onze website. Nou, we hebben er 3 zelfs. Dek-blauwestad.com. We hebben dek-blauwestad.nl en we hebben dek-blauwestad.com.
1: Kijk.
0: Volg je nog?
1: Ja, zeker. Ja, dan kan het niet missen, toch?
0: Oké, nou, dat zou leuk zijn. En mocht je denken van, nou, dat is me allemaal te ingewikkeld, zo'n website, dan kun je ook gewoon bellen en ja, aanmelden. Dus dat is ook helemaal geen probleem.
1: Dus dat is ook allemaal mogelijk?
0: Ja hoor, zeker.
1: Is 15 augustus dan ook de eerstvolgende?
0: 15 augustus is, dan moet ik even in mijn agenda kijken, want ik heb nog wel wat afspraken staan. Even kijken hoor. Even zien, 15 augustus is zaterdag. De Sunset Fight is aankomende, dat is morgen, vrijdag 7e is de Sunset Fight, vrijdag.
1: Ja.
0: En dan hebben we de 14e nog een Sunset Fight en de 15e hebben we dan de Caribbean avond.
1: Ah, kijk.
0: En voor degenen die de maansverduistering willen meemaken, de zonsverduistering herstel, die kunnen ze ook aanmelden voor 12 augustus. Voor een tocht tijdens de zonsverduistering.
1: Kijk, dan hebben jullie ook een speciale avond dus.
0: Ja, klopt.
1: En hoe ziet die avond eruit dan?
0: Er is weer een zonsverduistering sinds jaren, zeg maar. Ook vanuit Nederland te zien.
1: Ja?
0: En wij hebben hier natuurlijk bij het Oldalmeer natuurlijk hele mooie zichten daarop. We gaan om 7 uur gaan we echt vertrekken op de kajak. Dus je kan je aanmelden op de website. En dan gaan we genieten op het water. Met een eclipsebrilletje op, zeg maar. En ja, dat je dat moment mag meemaken. Vanuit kajak, op het water, op het Oldalmeer.
1: Dat is ook bijzonder.
0: Zeker, zeker. Het komt ook heel weinig voor. Dus dat is wel een heel bijzonder moment dat je dat mag meemaken.
1: Dus daar kunnen mensen ook voor op de website terecht, neem ik aan.
0: Ja. En zeg ik, en dan komen ze er niet uit, dan kunnen ze altijd een belletje doen. Staat ook op de website, telefoonnummer, op Facebook, Instagram.
1: Alles is mogelijk.
0: Zeker.
1: Ja.
0: We proberen er wel leuks van te maken.
1: Nou ja, zo is het dus, ook.
0: En dat gaat natuurlijk niet vanzelf, hè. Je moet wel dingen organiseren om iets te doen, zeg maar. Hè?
1: Absoluut.
0: Mensen altijd wel van, we kunnen dit en dat wel doen. Maar ja, wie trekt die kaart? Ik bedoel, dat zijn ook altijd dezelfde.
1: Ja.
0: Maar, en ik vind het juist wel heel erg leuk om dingen te organiseren. Dus dat moet goed komen.
1: Nou, kijk aan. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat er een hele hoop mensen op afkomen. Maar volgens mij komt het helemaal goed.
0: Ik laat me altijd verrassen. Dus wat dat betreft, welkom.
1: Helemaal goed.
0: Hartstikke goed. Fijne dag. Goede uitzending.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Steeds meer huishoudens hebben moeite om de energierekening te betalen. En ook in de gemeente Oldambt is energiearmoede een belangrijk onderwerp. We spreken hierover met Tim Smit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat verstaan we precies onder energiearmoede?
2: Ja, dat is eigenlijk wat je net al een beetje zei. Van dat is als je je energierekening niet kunt betalen of geen geld hebt om je huis te verduurzamen.
1: Ja, en dan spreek je dus van energiearmoede.
2: Ja, precies. Ja.
1: Hoe groot is het probleem op dit moment in de gemeente Oldambt?
2: Ja, in onze gemeente zijn best wel veel mensen die een laag inkomen hebben en een hoge energierekening. En die wonen dan vaak in wat oudere huizen die slecht geïsoleerd zijn. En daarop ben je heel veel geld aan energie kwijt. En dat geldt voor koopwoningen, maar ook wel voor huurwoningen.
1: Ja, en welke maatregelen neemt de gemeente dan om energiearmoede tegen te gaan?
2: Ja, nou, we hebben allerlei maatregelen daarvoor. Vanuit Nijbegin heb je de maatregel 29, heet het al. Dan kun je geld krijgen om je huis te laten isoleren. En wij hebben ook extra maatregelen als je een laag inkomen hebt, dat daar nog extra geld beschikbaar is om je huis te isoleren. Als je zeg maar een hoge inkomen hebt, betaal je ook een gedeelte zelf. Maar bij ons is het zo dat als je tot 140% van het minimum inkomen verdient, dat is dan als je een stel bent, gaat het dan om een bedrag van 40.000 euro per jaar dat je verdient. Of als alleenstaande, als je 28.000 euro per jaar verdient, dan kun je tot 40.000 euro vergoed krijgen om je huis te isoleren of te ventileren. En nou ja, dat zijn echt, je kunt maatregelen op de lange termijn en op de korte termijn. Dus op de korte termijn kun je ook denken aan bijvoorbeeld tochtstrips of folie voor achter de verwarming. Dat scheelt al qua isolatie. Ja. Maar als je het echt goed aan wil pakken, dan, nou ja, dan ben je niet met spouwmuren en dat soort dingen bezig. En dat is natuurlijk, ja, dat is een veel ingrijpender natuurlijk.
1: Ja, en veel kostbaarder natuurlijk ook.
2: Ja, zeker. Ja,
1: ja, ja, begrijp ik. Ja, waar kunnen inwoners terecht als ze zich zorgen maken over hun energiekosten?
2: Ja, nou zeg maar algemeen, als je je huis wil laten isoleren, dan kan je op de site van Nijbegun terecht. Dat is dan isolatie.nijbegun.nl. En dan kun je je postcode invoeren. En dan kun je ook een account aanmaken. En dan wordt uitgezocht of jij in aanmerking komt voor subsidie. En we hebben ook mensen die voor ons die jou kunnen ondersteunen daarbij. We hebben het Bureau voor Verduurzamen. Die kan jou helpen met het aanvragen van subsidies. Je moet dan een isolatieplan laten maken. En die kunnen jou ook helpen bij van, nou, wat komt hier allemaal bij kijken en waar moet je terecht, dat soort dingen.
1: Dus dat is best nog wel een beetje ingewikkeld, zeg maar. Moet je wel een beetje verstand van hebben om dat te kunnen doen?
2: Nou ja, kijk, je hebt die ondersteuning van Bureau voor Verduurzamen. Dus je moet natuurlijk naar die website gaan. Maar zo'n isolatieplan is natuurlijk best wel ingewikkeld. Maar ja, daar kun je echt bij ondersteund worden. Dat hoef je niet allemaal zelf te doen.
1: En moet je dan zelf ook weten wat er moet gebeuren aan je huis? Of?
2: Nee, dat is echt. Jij vult je postcode in, zeg maar. Je wordt gekeken van, kom jij in aanmerking voor subsidie? Maar door zo'n isolatieplan wordt echt gekeken van, wat voor huis heb jij en wat is er voor nodig om jouw huis te isoleren?
1: Ja, dat komt daar allemaal weer in terecht, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja.
1: Oké. Nou, helemaal duidelijk.
2: Okay.
1: Volgens mij hebben wij genoeg informatie inderdaad. En laten we hopen dat energiearmoede over een lange tijd niet meer een belangrijk onderwerp is.
2: Ja, mag ik nog wat
1: toevoegen? Ja, natuurlijk.
2: Er zijn ook handige bespaartips. Je hebt bijvoorbeeld de site milieucentraal.nl of verbeterjehuis.nl. En daar staan ook tips op van hoe je kan besparen op energie. Dus dat zijn al kleine dingen die je kan doen. Dus dat is de eerste stap al, zeg maar.
1: En wat voor kleine dingen moet ik dan aan denken?
2: Ja, dat is echt van... Ik noem maar wat om op tijd je stekker ergens uit te trekken. Of niet alle ruimtes in je huis, de ruimtes in je huis waar je niet bent, om die niet te verwarmen, zeg maar. Dat soort kleine tips, daar kun je ook al het een en ander aan hebben. Dat levert misschien niet meteen tientallen euro's op, maar alles bij elkaar helpt natuurlijk wel ook.
1: Alle kleine beetjes helpen.
2: Precies.
1: Ja. Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt.
2: Ja, dankjewel. Oké, daar.
0: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. De aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. De politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25. 20 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Koningin 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bij een ongeval op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam liepen gistermiddag de gemoederen hoog op. Rond 3:30 gistermiddag vond op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam een ongeval tussen een personenauto en een fatbike plaats. Hierbij raakte een persoon gewond. Tussen de betrokkenen ontstond een ruzie. Om de rust te bewaren kwam in afwachting van de ambulance handhaving ter plaatse. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. In Noord-Nederland is op 12 augustus een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De zon verduistert voor maar liefst 90%. De Rijksuniversiteit Groningen heeft op meerdere plekken in het noorden observatieplekken ingericht met apparatuur en speciale eclipsbrillen om veilig naar de zonsverduistering te kunnen kijken. De verduistering begint om 19:17. Het maximum van de verduistering is om 20:11. Op dat moment is de zon laag boven de horizon. Om het verschijnsel te zien is een goed zicht op de horizon een vereiste. Bij de observatieplekken is dat het geval. De verduistering eindigt rond zonsondergang en wordt dan 55 jaar wachtend voor een verduistering van gelijke omvang. In Scheemda is de brandweer gistermiddag opgeroepen voor een bermbrand aan de Bosweg in Scheemda. Ter plaatse bleek sprake van een kleine brand in een boscomplex waar eerder ook al brand is geweest. De brandweer heeft de brand geblust waarna ze terug naar de kazerne konden. De rechtbank in Groningen heeft een vrouw uit Stadskanaal veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf. Zij klapte in beschonken toestand tegen een boom aan de Raadhuisweg in Oude Pekela. Een kameraad overleed daarbij. Een van de inzittenden trok op de Raadhuisweg een rustige 60 kilometer weg richting Meeden aan de handrem. Daarop blokkeerden de wielen en raakte de auto in een ongecontroleerde slip. De klap tegen een boom die daaruit volgde werd fataal voor de passagier op de achterbank. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag overwegend zonnig tot licht bewolkt met een maximumtemperatuur van 26 graden. Er waait een matige zuidwestenwind rond windkracht 3 en het blijft gedurende de hele dag droog. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui en koeler met maximaal 23 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Ron van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffingen en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee, tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. We'll be right back.

in de Noorse observatieplekken ingericht met apparatuur en speciale eclipsbrillen om veilig naar de zonsverduistering te kunnen kijken. De verduistering begint om 19:17. Het maximum van de verduisteringen is om 20:11. Op dat moment is de zon laag boven de horizon. Om het verschijnsel te zien is een goed zicht op de horizon een vereiste. Bij de observatieplekken is dat het geval. De verduistering eindigt rond zonsondergang en wordt dan 55 jaar wachtend voor een verduistering van gelijke omvang. In Scheemda is de brandweer gistermiddag opgeroepen voor een bermbrand aan de Bosweg in Scheemda. Ter plaatse bleek sprake van een kleine brand in een boscomplex waar eerder ook al brand is geweest. De brandweer heeft de brand geblust waarna ze terug naar de kazerne konden. De rechtbank in Groningen heeft een vrouw uit Stadskanaal veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf. Zij klapte in beschonken toestand tegen een boom aan de Raadhuisweg in Oude Pekela. Een kameraad overleed daarbij. Een van de inzittenden trok op de Raadhuisweg, een rustige 60 kilometer weg, richting Meeden aan de handrem. Daarop blokkeerden de wielen en raakte de auto in een ongecontroleerde slip. De klap tegen een boom die daaruit volgde werd fataal voor de passagier op de achterbank. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag overwegend zonnig tot licht bewolkt met een maximumtemperatuur van 26 graden. Er waait een matige zuidwestenwind rond windkracht 3 en het blijft gedurende de hele dag droog. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui en koeler met maximaal 23 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in het natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. De Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
5: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Koning in 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bij een ongeval op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam liepen gistermiddag de gemoederen hoog op. Rond 3:30 gistermiddag vond op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam een ongeval tussen een personenauto en een fatbike plaats. Hierbij raakte een persoon gewond. Tussen de betrokkenen ontstond een ruzie. Om de rust te bewaren kwam in afwachting van de ambulance handhaving ter plaatse. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. In Noord-Nederland is op 12 augustus een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De zon verduistert voor maar liefst 90%. De Rijksuniversiteit Groningen heeft op meerdere plekken in het noorden observatieplekken ingericht met apparatuur en speciale eclipsbrillen om veilig naar de zonsverduistering te kunnen kijken. De verduistering begint om 19:17. Het maximum van de verduistering is om 20:11. Op dat moment is de zon laag boven de horizon. Om het verschijnsel te zien is een goed zicht op de horizon een vereiste. Bij de observatieplekken is dat het geval. De verduistering eindigt rond zonsondergang en wordt dan 55 jaar wachtend voor een verduistering van gelijke omvang. In Scheemda is de brandweer gistermiddag opgeroepen voor een bermbrand aan de Bosweg in Scheemda. Ter plaatse bleek sprake van een kleine brand in een boscomplex waar eerder ook al brand is geweest. De brandweer heeft de brand geblust, waarna ze terug naar de kazerne konden. De rechtbank in Groningen heeft een vrouw uit Stadskanaal veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf. Zij klapte in beschonken toestand tegen een boom aan de Raadhuisweg in Oude Pekela. Een kameraad overleed daarbij. Een van de inzittenden trok op de Raadhuisweg, een rustige 60 kilometer weg, richting Meeden aan de handrem. Daarop blokkeerden de wielen en raakte de auto in een ongecontroleerde slip. De klap tegen een boom die daaruit volgde werd fataal voor de passagier op de achterbank. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag overwegend zonnig tot licht bewolkt met een maximumtemperatuur van 26 graden. Er waait een matige zuidwestenwind rond windkracht 3 en het blijft gedurende de hele dag droog. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui en koeler met maximaal 23 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Non-stop.

Koningin 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bij een ongeval op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam liepen gistermiddag de gemoederen hoog op. Rond 3:30 gistermiddag vond op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam een ongeval tussen een personenauto en een fatbike plaats. Hierbij raakte een persoon gewond. Tussen de betrokkenen ontstond een ruzie. Om de rust te bewaren kwam in afwachting van de ambulance handhaving ter plaatse. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. In Noord-Nederland is op 12 augustus een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De zon verduistert voor maar liefst 90%. De Rijksuniversiteit Groningen heeft op meerdere plekken in het noorden observatieplekken ingericht met apparatuur en speciale eclipsbrillen om veilig naar de zonsverduistering te kunnen kijken. De verduistering begint om 19:17. Het maximum van de verduisteringen is om 20:11. Op dat moment is de zon laag boven de horizon. Om het verschijnsel te zien is een goed zicht op de horizon een vereiste. Bij de observatieplekken is dat het geval. De verduistering eindigt rond zonsondergang en wordt dan 55 jaar wachtend voor een verduistering van gelijke omvang. In Scheemda is de brandweer gistermiddag opgeroepen voor een bermbrand aan de Bosweg in Scheemda. Ter plaatse bleek sprake van een kleine brand in een boscomplex waar eerder ook al brand is geweest. De brandweer heeft de brand geblust waarna ze terug naar de kazerne konden. De rechtbank in Groningen heeft een vrouw uit Stadskanaal veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf. Zij klapte in beschonken toestand tegen een boom aan de Raadhuisweg in Oude Pekela. Een kameraad overleed daarbij. Een van de inzittenden trok op de Raadhuisweg een rustige 60 kilometer weg richting Meeden aan de handrem. Daarop blokkeerden de wielen en raakte de auto in een ongecontroleerde slip. De klap tegen een boom die daaruit volgde werd fataal voor de passagier op de achterbank. Tot zover het Groningen 1 nieuws, meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag overwegend zonnig tot lichte bewolkt met een maximumtemperatuur van 26 graden. Er waait een matige zuidwestenwind rond windkracht 3 en het blijft gedurende de hele dag droog. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui en koeler met maximaal 23 graden.

0: Het is nu 6:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
1: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week er weer op. We gaan er weer tegenaan. Maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheer.
0: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
2: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
0: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
2: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu: ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
1: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
3: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
1: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1, de hele dag.
5: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Focus.
6: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
7: Alex Wisseling, beste luisteraars.

0: Ja, we zijn vandaag in gesprek met Alex Vissering.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk wel duidelijk. Als je dit nummer hoort, dan kun je er al bijna niet meer aan voorbij, Alex. Hè?
1: Nee, dit is wel mijn grote heer, hoor, deze.
0: Ja, je bent er helemaal trots op.
1: Ja, ik ben er best wel trots op. Het is een beetje zo ontstaan dat... En boven Winschoten lag er 500 hectare of 700 hectare, weet ik niet meer, in de braak. Braakregeling, hè? En dan kreeg die boer, die kreeg 1700 euro of gulden. En dan moest er gewoon... en ik ben vogelaar. En dus ik ging vaak met een vriend van mij, boswachter Nico de Vries, gingen we deze kant op. Om die roofvogels te kijken. Want er vlogen altijd ontzettend veel roofvogels. Nou, er kwam Frank Westerman, die kwam met het boek. De Graanrepubliek. En ik was altijd een beetje met de geschiedenis bezig en sociaal en blablabla. En ik had 3 of 4 A4'tjes voor mijn aantekening gemaakt over dit gebied. En in het boek van Frank Westman heb ik 3 keer gelezen. En dat wilde maar niet lukken. Nou, zo ineens kom ik thuis. Ik ben 10 minuten de tekst. En er moet dan muziek bij. Dus ik pak een gitaar. En dat wilde niet. En 2 dagen later kom ik thuis. En ik pak een gitaar van de muur. En ik begin zo te zeggen, het schrijft zichzelf of zo. En toen hadden ze een stichting NEER, de Neermootse Groningstalige muziek, te promoten. Moest ik voor een commissie verschijnen en zeiden, wat wil jij met dit nummer? Ik zeg, een popmuziek met een gereformeerd kerkhoor, zei ik zo. En dat is dit geworden.
0: Ja.
1: Met als producer Herman Grimme. Van de Splitsing en van Jazzpolitie. En dat is dit zo geworden en ik ben er nog steeds wel trots op, ja.
0: Ja. En met recht en reden.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Maar ik ga je weer eens even welkom heten, Alex. Want we vallen zo meteen in de uitzending. En er is niks mis mee natuurlijk. Nee. Maar alsnog van harte welkom hier in onze studio.
1: Dank je.
0: En natuurlijk ook onze luisteraars van harte welkom dat u weer luistert vandaag. Nou, Alex Vissering dus. Ja, zo ontzettend veelzijdig. Liedjes schrijven of... Liedjes, chansons, of hoe moet ik het eigenlijk noemen?
1: Nou, de Duitsers die hebben een prachtig naam daarvoor, Liedermacher.
0: Ah, Liedermacher, ja.
1: Liedermacher, ja. Ik vind het geweldig.
0: Beter dan liedjes schrijven.
1: Ja. Ja, komt toch zelden neer, hè?
0: Jawel, dat wel, maar het mag ook naam hebben.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En je bent troubadour en ja, je doet ontzettend veel. En we hopen vandaag ook veel van jou te horen. Wie je bent, wat je doet en hoe je in het leven staat en hoe je tegen de toekomst aankijkt.
1: Ja. Ik heb hem een beetje meegekregen allemaal, ja.
0: Ja. Nou, Alex. We hebben al gehad dus over jouw eerste liedje. Of ja, liedje. Het is echt wel meer dan een liedje. Het is echt een statement.
1: Ja, het is onze geschiedenis. En dat is hartstikke interessant natuurlijk.
0: Ja.
1: Wat er allemaal gebeurde met de communisten en anarchisten.
0: Ja.
1: En ik vind dat geweldig. Ik heb ooit een liedje gemaakt over Oosterheurden van Heempjes en West Wijvert en Oterdom en zo. Ook over dat. Nou, daar hebben ze nu nog niks mee gedaan.
0: Ja.
1: Bij Delfzijl, bij die 3 verdwenen dorpen. Dat is schandalig toch?
0: Ja.
1: En hoe Groningen, provincie Groningen behandeld wordt in Den Haag en zo. Ik woon in Trapel. Nou, en met de aardbevingsproblematiek en wat er in Trapel gebeurt, ze moeten zich hartstikke doodschamen of niet?
0: Ja.
1: Dat vind ik echt hoor.
0: Ja.
1: En dat houdt me wel een beetje bezig.
0: Ja, dat is al best. Ja. Ja. Ga je er ook over schrijven?
1: Nee, ik laat me maar niet met politiek bezighouden. Ik heb wel een bepaalde mening, hou ik erop na. En die is ook best wel, in verband met Den Haag ook wel best wel... van mij moet een grote muur door onderzwollen of boomzwollen. En laat ze maar lekker stikken in Den Haag. Zo denk ik er echt over.
0: Zo denk jij erop.
1: Ja,
0: zo sta je er ook in.
1: Ja, ik heb niet veel vertrouwd meer in politiek Den Haag. Dat is... En wij Groningers hebben wel zeer veel recht van spreken, vind ik. Ja.
0: Veel gebeurt.
1: Ja, veel gebeurt. Er gebeurt nog te veel steeds.
0: Te veel.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar we gaan ons niet met politiek bezighouden.
0: We gaan gewoon met leuke dingen.
1: Ja.
0: Leuke dingen. Alex, je hebt een voorwerp meegebracht. Dat alle andere gasten altijd doen. Wat heb je meegebracht?
1: Ik heb mijn verrekijker meegenomen. Ik heb een hele mooie verrekijker.
0: Het is een hele grote.
1: Ja,
0: een
1: hele grote. 10x42. En een bepaald merk. En die gebruik ik met... ik ben vogelaar. Dus als ik vogeltjes wil kijken, dan heb ik mijn verrekijker bij me. En dat is gewoon voor mij heel belangrijk. Ik heb ook veel Groningstalige vogelnamen in liedjes verwerkt. En ik vind het geweldig. Ik heb ook veel vogels in en rondom mijn huis zitten. En ik ben afgelopen zondag nog in Nieuw-Statenzuil geweest. En bij de familie Kuper, daar aan de Dollardijk. En dan zit ik... ik heb 3 grauwe kikkerdieven gezien. En ik heb ik heb wat ganzen zien vliegen. En nou ja, ik zie overal vogeltjes vliegen.
0: Ja. Je hebt hem ook altijd klaar liggen op de venster?
1: Altijd. Ik heb hem ook altijd bij me. Mm-hmm. Ja, als ik hem vergeet, dan voel ik me zieloos en naakt. Ja.
0: Kijk.
1: Ja. Ik heb mijn verrekijker heb ik altijd bij me, ja.
0: Ja.
1: Ja. En dat is een of andere tik. Als ik uit mijn auto stap, ik heb vroeger, toen ik nog niet gepensioneerd was, werkte ik bij waterschap. Eerst bij de provincie, later bij het waterschap. En dan stapte ik auto. En eerst werd ik een winterkoning, koolmees, smerel. Ik hoor direct alles.
0: Mm-hmm.
1: Ja, een tik is dat.
0: Ja, jij kent dus ook alle geluiden die ze maken.
1: Veel wel, ja. Ja.
0: Kom je nog af en toe iets vreemds tegen? Dat je denkt van, hé, wat is dat?
1: Nou, ik had dit jaar had ik een bonte vliegenvanger in mijn tuin. En bonte vliegenvanger, dat is wel een beetje een bosvogeltje. En dat vond ik best wel leuk. En er is dus winterkoning, koolmees, pimpelmees en zo. Die heeft iedereen in zijn tuin. Een mus, huismus, ringmus. Maar en af en toe dan kijk ik in de lucht en lig ik ik heb zo'n klein zwembadje. Dan lig ik in zo'n wand en dan gaat er een rover over. Dan weet ik niet zo hoe snel of ik uit het zwembad moet komen. Dan ergens een verrekijker weg te pleuren, zeg maar. En dan zit ik al, is dat een ruigpotbuis of een rode wouw. Een rode wouw is een hele mooie roofvogel. Oh, dan ga ik helemaal uit mijn bollen.
0: Ja,
1: dat vind ik geweldig. Ja.
0: En als jij nou hoort van daar en daar is een bepaalde vogel, een hele vreemde vogel.
1: Nee, dat gaat maar te ver. Dat zijn de Dutch birders, die zijn niet goed sneer.
0: Mm-hmm.
1: Nee, dat vind ik echt helemaal niks. Die laten, ik zeg altijd, ruiven vallen en dan stappen ze in een auto of in een vliegtuig of in een helikopter en dan komen ze er met noodgang aan. Maar dat gaat maar te ver.
0: Ja,
1: dat vind ik een beetje idioterie, vind ik dat.
0: Ja, je wilt gewoon de natuur is de natuur.
1: Ja, en genieten.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Mooi. Stop je er ook veel uur in vogels kijken? Of is het gewoon de toeval die het maakt?
1: Vroeger wel. Vroeger ging ik ook, maakte ik ook wel vogelreizen. Ook naar Zweden en naar Polen. En Polen ben ik heel veel geweest. En dan waren we gewoon een week elke dag aan vogels kijken. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar de laatste tijd is gewoon een beetje toeval. Ik heb me in auto liggen en dan zie ik sta ik op een rem. En dan is het of een takje in een boom of het is een zeldzaam vogeltje.
0: Ja, we moeten even stilstaan.
1: Ja, dat wel hoor. Ja,
0: precies, ja. Precies.
1: Nee, ik ben niet zo fanatiek meer, maar het zit er altijd nog in.
0: Ja, en jij sprak net, we gingen naar Polen. We zijn?
1: Ja, dat zijn vrienden van mij, Bertus en Johan en ik. En dan hebben we zeker, ik ben zeker 25, 30 keer in Polen geweest. Ja.
0: Zo.
1: En ik heb ook vrienden daar. Mijn beste vriend is overleden een paar jaar geleden. Die had een hotel daar, of een hotel. Een beetje de Fawlty Towers van Polen, zeg maar. En ze zat altijd vol met vogelaars en filmers en natuurliefhebbers en zo. En dat was allemaal een beetje op zijn Pools, op zijn Frans, kun je beter zeggen.
0: Ja.
1: Dat was wel echt heel leuk.
0: Pools is wel een moeilijke taal, hè?
1: Ja, maar Grunnigers is zo algemeen. Je komt met handenfouten, kom je overal, echt hoor.
0: Klopt ook wel weer,
1: een wortkaartje erbij en dan spreek je vloeibaar Pools.
0: Ja. Was het ook een bepaald gebied in Polen waar je kwam, of was het gewoon overal in Polen waar je naartoe ging?
1: Twee gebieden. Eén dat is boven Wrocław. Dat is 50 kilometer boven Wrocław. Een beetje in Silesië, zeg maar. Dat was een mierengebied. Daar hadden ze in rond 1200 hadden de monniken daar mieren aangelegd voor de karpers. Ze heet elke vrijdag karper in Polen, een katholiek land. En het andere gebied is Bjepsa-reservaat. Dat is aan de Wit-Russische grens bij Białystok. En dat is een heel grote reservaat en daar ben ik heel vaak geweest. Ik heb overal nu nog vrienden en ik heb nog contact met die mensen. Dat is echt wel heel leuk, hoor.
0: Ja, je gaat er ook maar steeds naartoe.
1: Ja, ik wil er weer naartoe. Ja.
0: Ja.
1: Maar Jannik, mijn kameraad, is overleden. En Ella, zijn vrouw, die spreekt geen woord over de grens. En die staat de hele dag in de keuken. En die maakt ontzettend lekkere gerechten klaar. Maar je kunt geen gesprek met haar voeren.
0: Ah, dat is wel jammer.
1: Ja, dat is jammer, ja.
0: Nooit overwogen om toch een beetje een woordje Pools te leren?
1: Nee, dat is zo. Ah ja, gin dobre en zinkoeien. En je een beetje met handen en fouten. Maar het is een ontzettend gastvrij land.
0: Ja.
1: Heel gastvrij, ja. Leuke ding bleef daar.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Echt genieten.
1: Ja, super.
0: Ging je er ieder jaar naartoe?
1: Ja, ik ben vanaf 1993 er bijna ieder jaar geweest tot 2021 of 2020, zoiets. Ja. En ben ik bijna elk jaar. Ja. Nou ja, dus zeg maar, tel maar uit, dat is 27 jaar of zo.
0: Ja. Zijn er ook nog andere landen die jou zo trekken?
1: Ja, Frankrijk. Ik ben van de Provence. Vind ik geweldig. En we zitten altijd een beetje in de Provence, in Saint-Rémy de Provence. Of, en dan gaan we altijd een dag naar de Saint-Marie de la Mer, dat is Camargue. Vogels kijken en zwemmen in de Middellandse Zee. En lekker eten natuurlijk. En nou, Zweden ben ik wel, Noorwegen en ik ben overal in Duitsland. En Rügen veel.
0: Ja.
1: Rügen is ook heel bekend vanwege de kraanvogels. Daar ben ik ook jarenlang elk jaar in oktober geweest. Nou, er komen dan 100.000 of 200.000 kraanvogels. Die komen daar samen en dan trekken ze naar Frankrijk of naar Afrika. En dan, nou, dat is ook zo'n, mm-hmm. is ook geweldig om te zien.
0: Ja, ja.
1: Heel indrukwekkend.
0: Ja. Dus als jij in zo'n ander land bent, dan zie je ook andere vogelsoorten dan die we hier hebben.
1: Ja.
0: Of je ontmoet misschien juist die vogelsoorten die vandaar naar ons toe komen.
1: Ja, ja, een beetje die migratie. En dan. Het is zo leuk. En, nou ja, als je bekijkt de huisvaarloo. Nou, wij hebben een boerderijtje in Laudermarken gewoond. En onze buurman die had huisvaarloo in zijn schuur. Nou, die huisvaarloo die gaan in augustus gaan ze weg. En dan vliegen ze naar Zuid-Afrika. Zonder tomtom. Zonder navigatie. En volgend voorjaar komen ze weer terug. En ze weten precies, dat gaat in een raam of in die schuurdeur. En dat is toch uniek, of niet?
0: Ja, ja, en het is ook zo'n heel klein vogeltje.
1: Ja, je snapt er niks van.
0: Niks weegt,
1: nee, je snapt er niks van.
0: Nee. Want dat vind ik zo knap van de natuur dan.
1: Ja.
0: Van dat zo'n klein wezentje.
1: Ja.
0: Dan ja, op de golven van de lucht.
1: Ja, maar daar zijn ze nog niet achter. Ze zeggen, ja, die... magnetisme. De sterren. Zeg maar, niemand weet dat. Zijn ze nog niet achter. Alle beroemde ornithologen die zijn nog druk bezig.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk dat je ook bijna een vogeltje moet zijn om het te kunnen begrijpen.
1: Ja, ja, je moet. En ze zijn er pas sinds een paar jaar achter dat vogels veel intelligenter zijn dan dat ze aanvankelijk dachten.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ja. En ik zeg wel eens dat een kraai is intelligenter dan een gemiddelde kleiboer op het Hooglaat. Maar dat mag je niet zeggen natuurlijk. Maar ik heb ook veel roeken en koutjes en kraaien rondom mijn huis zitten. En die vreten natuurlijk alles op. Ze kunnen niet naar de keurslagen gaan. Dus ze vreten ook veel jonge vogeltjes. Maar die zijn zo pinter. Ze hebben scherp en ze hebben iedereen door.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is, vind ik wel heel knap.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Nou, mooi. Goh, mooi verhaal over de vogeltjes. We zullen eens naar jouw eerste muzieknummer gaan luisteren, Alex. Wat gaat dat worden?
1: Dan moet ik even kijken hoor. Ik heb daar op de pier staan. En dat is Angels Flying Too Close to the Ground van Willie Nelson. Ik ben echt een heel groot fan van Willie Nelson. Willie Nelson is een Amerikaanse countryzanger. Die is inmiddels 93 jaar geworden. En die heeft vorig jaar nog een cd uitgebracht. En die gaat erover. Nou ja, daar staat een prachtig liedje op. Angels Flying Too Close to the Ground.

0: Ja, dat is hem. Ja, precies, dat is hem. Alex, jij bent een Groninger of kom je ergens anders vandaan?
1: Nee, ik ben echt een Groninger. Ik ben een Veenkoloniaal. Ik word altijd verdacht dat ik een Westerwolder ben, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben gewoon geboren en getogen in Musselknaal. Mijn ouders hadden daar een schoenenwinkel. Mijn vader was schoenmaker. Ik ben ook schoenmaker eigenlijk. Ik heb dat vaak ook geleerd.
0: Oh ja?
1: Ja, ik ben... ja, dat is ook weer een heel verhaal. Maar ik zat op de haven. Ik ben in MAVO natuurlijk, ga je naar de haven. De Urbo Emmy is in Stadsnaal. En dan ben ik door de leraar afgepest. En dat had een reden. Daar ben ik pas 5 jaar geleden achter gekomen. Die man heeft in Indonesië gevochten. En ieder jaar had hij 1 of 2 leerlingen waar hij de pesttekel aan had. En dat jaar was ik aan de beurt. En dan ben ik gaan spijbelen. En op een gegeven moment, na 6 weken, belde de rector op. Ja, meneer Vissing, wil ik vragen hoe mijn Alex is. Ja, wat goud, zegt Miep. En hij legt telefoon en hij zegt, wat is er aan de hand? Nou, ik zeg, die leraar, zeg, die stuurt me er elke dag uit. Of ik nou lach of huil of niet, of helemaal niks doe. Die kerel die stuurt me er elke dag uit. Hij zei, wat wil je? Ik zei, ik wil muzikant worden. Hij zei, dat gaan we niet doen. Ik zal in de soep en brei nog nooit verdienen. Hij zei, wacht maar even. Hij belde Westen Sandberg. Dat is een collierenwinkel. En dat was een kennis van mijn vader. En de volgende dag stond ik spijkerbroeken te verkopen in de boutique van Westen in de Sandberg. En daar ben ik pas 5 jaar alleen achtergekomen. Dan moest ik voor het waterschap iets regelen op mijn school in Stadsnaal. Ik kwam die school binnen en er was een jongen die bij me in de klas zat op de Ubo Emmys. Hey, Alex, ouders met Tina. Hey, André. Goed, jongen. Hij zei, was nou dat die leraar zo'n pesttekel aan jou had? Hij zei, weet je wat dat was? Die man die had gevochten in Indonesië. Die had een trauma van overgehouden. En die trauma verwerkte hij door ieder jaar 1 of 2 leerlingen stuip op het lijf te jagen. Nou, hij zei, dat is hem goed gelukt. En dus, ja. Dat is de reden geweest.
0: Ja, precies. Dus jij bent gestopt met de HAVO?
1: Ik ben gestopt. Ik ben van de school afgegaan. En heb ik een jaar in een collierenwinkel gewerkt. En toen ben ik in de schoenen terechtgekomen. Ook in Assen heb ik 5 jaar gewerkt. En ik heb diploma's gehaald. En ik heb een schoenenwinkeltje gehad in Bellingwolde. In 4 of 5 jaar, daar ben ik ook hartstikke fier gegaan. De rentes waren toen heel hoog. Ik betaalde 16% rente voor een... Ja. Nou, je werd totaal niet meegeholpen of zo. Er waren ook van die boeven waren dat van de NMB in Winschoten. Ook van die laaie lichters. Mm-hmm. Dus ik ben...
0: Je hebt dus een echte schoenmakersopleiding gehad.
1: Ja, in schoenwinkelier.
0: Dus dan, jij kunt ook schoenen repareren?
1: Ja, dat heb ik ook gedaan, ja. Ja. Ja. Ja, hoor.
0: Maar zou je ook schoenen kunnen maken of ontwerpen?
1: Nee, dat niet. Nee, dat gaat te ver. Maar ik had wel... dat heb ik nou nog. Als ik met mijn vrouw in een stadje in Frankrijk loop... En dan ga ik een schoenenwinkel binnen en dan pak ik even mee. Ik ruik altijd even aan het leer. Of die chemisch gelooid is of de bepaalde stijlen, wat voor leer of het is. En het zit er altijd nog in, hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja, apart, hè?
0: Verleer je nooit?
1: Nee. Vak idioten.
0: Precies, ja. Maar na 5 jaar ging jij failliet en toen kwam er iets anders in jouw leven.
1: Ja, dan ben ik een beetje langzaam in de muziek gerold. En dan ben ik, hoe heet hij? Van Bellingwedde, burgemeester Drents. Die kwam toen bij me. Alex, kom er even op gemeentehuis. Hij zei, we hebben een soort regeling. Dat was de RWW. Ik kreeg mijn RWW. Ja, zo is dat gegaan. En toen zijn we naar Selling verhuisd. En daar heb ik een beetje illegaal autootjehandel gedaan en zo. Ja, ik had wel een gezin, hè. Je moet je wel redden. En ik was helemaal klaar met van alles. En dus ik moest voor mijn gezin zorgen. Langzamerhand, ik had een paar gitaren. En dan kwam ik in een bandje terecht. En dat liep niet. En later was dat dan best wel een zo'n top 40 band die door heel Nederland speelde. En er werd iemand ziek. Of die ging weg. Ik weet niet meer. En of ik wel een weekendje in wilde vallen. Nou, zo ben ik in de muziek gerold. Na dat weekend zei wil je wel vast bij ons komen? En dan ben ik 10 jaar beroepsmuzikant geweest.
0: En daar kon je de kost mee verdienen?
1: Ja, met hindernis. In de winter was het wat moeilijker. In januari was het wat moeilijker. Maar met carnaval begon het weer. En dan kon je tot en met de kerstdagen kon je de kost verdienen. En dan zat je een maand of zo op steun. En dan, dat heb ik bijna 10 jaar gedaan.
0: Zo.
1: En toen ben ik...
0: Wat vond je over thuisfront dan?
1: Ik ben nog steeds bij dezelfde vrouw. Dus die vond het prima.
0: Ja.
1: Kindertjes waren klein.
0: Ja.
1: We woonden op Laudemaker. Dat is een gehuchtje bij Trapel aan de Duitse grens, daar wonen wij. En mijn vrouw, die, Ik was door de week bij huis. Ik moest wel één dag in de week repeteren. En ik was door de week bij huis en mijn vrouw die ging eraan studeren. En die is, nou, zo hebben we dat allemaal een beetje gedaan.
0: Ja, precies. Ja. Jouw vrouw heet?
1: Marijke.
0: Marijke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, we zijn vijftien jaar getrouwd.
0: Zo.
1: Ja.
0: Wat voor groot feest.
1: Ja, nou, dat weet ik nog niet. Voor de kinderen wel, maar voor de rest weet ik nog niet.
0: Ja, als de kinderen het leuk vinden, vind je het ook leuk.
1: Ja, zeker. Ja, de kinderen is het belangrijkste.
0: Ja, ja,
1: dat
0: ja.
1: Is dat. Nee, maar ja, die heeft er altijd achter gestaan. Die heeft ook altijd achter me gestaan.
0: Ja, hè?
1: Ook met alle... Ze corrigeert mijn teksten zelfs.
0: Ja.
1: En in het Gronings. En ze spreekt geen Gronings. Nederlands opgevoed. En nee, maar dat is altijd goed gegaan. En ja. Ja, nou, dan rol je van de ene. Dan ben ik 1993 of zo met die band gestopt. Ik heb er ook nog een jaar gevaren op de snikken in Stadsnaal. Werd ik gebeld door de arbeidsbureau of ik wel... Hij kan me in laten schrijven. Ik was flauw van de beroepsmuzikant, heb ik me in laten schrijven. En ik ging altijd met de boswachter op pad. Als boswachter, als schaapherder en als muskusrattenvanger. Ik had nog nooit muskusrat gezien. Maar van zo lang als leven niet. En werd ik na 3 maanden gebeld. Daar was ik al schipper op de snikken. Maar werd ik na 3 maanden gebeld door een jongen uit... arbeidsbureau Winschoten. We hebben een vacature voor muskusrattenbestrijder. Nou, ik zeg, stuur die formulier maar op. Heb ik vanaf die tijd, ik heb die formulier gekregen voor de provincie Groningen. En ik heb die personeelsconsulent elke dag opgebeld. Die werd hartstikke flauw van mij. En die zei in het laatst van, nou meneer Visseling, we zitten er toch even aan te denken om u even uit te nodigen voor een gesprekje. Nou, zo ben ik erbij gekomen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Je praat over de snikken. Hè?
1: Ja.
0: Leg eens uit aan onze luisteraars, wat is een snikker?
1: Een snikker, dat is een boot die voer vroeger van de stad Groningen naar Stadsnaal, vice versa. En daar werden goederen mee vervoerd en personen. Een soort bus op het water, zeg maar. En elke goederen. En die hadden ze met een werklozenproject in Stadskanaal gebouwd. En dan moesten ze een schipper hebben. En nou, dan hebben ze mij gebeld. En ik ben daar schipper op geworden. En die sollicitatiegesprek ging zo. Die man die vroeg... je snapt wel, als je met die helmstok, dat is de roer, zeg maar. Als je die naar rechts doet, dat die boot links afgaat. Ik zei, ja, dat snap ik wel. Hij zei, goed, je bent aangenomen, zei hij.
0: Je was meteen geslaagd.
1: Ja, dat was ook een leuk jaar wel, hoor.
0: Ja, hè?
1: Maar er kwam een stichting, bestuur en zo. Nou, die wisten het allemaal beter. En
0: toen paste het niet.
1: Nee. Ik ben een idioot.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus dan wel.
1: Nee, dat paste niet bij mij.
0: Nee, precies. Nee. Ja, dus zaten andere...
1: We zaten niet op dezelfde golflengte, heb ik me nog zwak uitgedrukt.
0: Ja. Oké. Dat kan gebeuren.
1: Ja.
0: Jouw volgende muzieknummer, Alex.
1: Had ik David Bowie. En David Bowie, daar ben ik best wel een fan van. En die gitarist van David Bowie, die ontwerpt ook gitaren. En ik verzamel gitaren. En dat is Slick, die gitarist van hem. En ik heb een 3 weken geleden heb ik ook een Slick gitaar gekocht. En dus de ontwerp van David Bowie is een gitarist. En ik ben een groot fan van David Bowie. En dit nummer spelen wij ook met de band. Heroes.
0: Oké. Okay. En toch even uitleggen van... Die gitaar noem je een?
1: Slick. Die heet ook Slick. Die gitarist die heet Slick.
0: Oh, ja.
1: En die gitarist die heeft... daar zijn hele luxe gitaren te koop. Maar deze gitaar... Ik hoor hem ook wel. Dat vertel ik straks.
0: Oké. Okay.

0: Beste luisteraars, we praten op dit moment met Alex Vitteling. Hij heeft al heel veel verteld, ja. Maar je gaat nog steeds meer vertellen. Alex, we hebben net verteld over...
1: Slik.
0: Dus, ja, precies. Ja. De gitaar en gitarist. En daar zou je nog iets verder over vertellen.
1: Ja, nou, er zijn hele mooie gitaren te kopen. Ik heb ook hele mooie gitaren. Maar Slik die had gewoon het principe, het moet goed wenen, kwalitatief goed. En het hoeft geen luxe... Nou, en heeft die hele mooie, eenvoudige gitaar ontworpen. Met één knopje erop. En ook niet mooi in de verf of zo, maar gewoon een beetje roeg. Maar geweldige gitaar. En daar heb ik één van gekocht. Daar ben ik heel blij mee.
0: Mooi geluid?
1: Ja, prachtig geluid, ja.
0: Dus wat dat betreft een welkome aanwinst van jouw verzameling.
1: Ja, welkome aanwinst, ja. Ik kan nog één plekje aan de muur vrij.
0: Ja, hoeveel gitaren heb je?
1: Dat mag ik niet vertellen, maar bijvoorbeeld mijn kleindochter... Die had ze een keer geteld met een vriendinnetje. En dan zei ze, oma, opa die heeft 93 gitaren. Ja, er zijn ook ukuleles bij en mandolines. En, nou ja.
0: Nou, alles wat.
1: Ja.
0: In ieder geval heel veel.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Ja. ik verbeeld me zo, hè, van al die gitaren ergens aan de wand. Hè, of ergens
1: ja, nee, maar dat is, moet, ja, dat is ook zo.
0: Dat is wel geweldig.
1: Ik heb een speciale werkruimte, kamer in Rode Yang. Nou, daar hangen de stereokasten, telecasters en de wat mindere goden, zeg maar, de oude. En dan heb je één Höfners, allemaal Höfners, een stuk of zo.
0: Van alles wat.
1: Van alles wat, ja.
0: Je sprak over jouw kleindochter. Je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen. Jouw kinderen, zijn dat ook muzikanten of...

0: Ja, dat gaat heel, heel goed. Ja, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja. Ja. En jouw dochter die werkt administratief?
0: Ja, die zit op de sociale zaken, heet dat geloof ik. Of zo, dat tegenwoordig allemaal anders. Maar ja, en die heeft vroeger dwarsfluitles gehad en dat kan ze nog wel. En ze is hartstikke muzikaal, maar ze doet er helemaal niks mee. Nee.
1: Begroot jou dat?
0: Nee, nee, ze moet er zelf,
1: ja, moet zelf.
0: Ze moet een eigen padje vinden. Ja. En mijn zoon is een hele goede drummer. Die is een orthopedagoog. Mm-hmm. En nou, die zijn ook gewoon in Noordbroek. En in Noordbroek is een pand, dat is een torentje. Met een carillon op dak. Mm-hmm. Daar wonen zij.
1: Ah ja. Ja, ja, ja. Ja,
0: prachtig pand.
1: Ja, ja. Mooi. Je vertelde al, je bent ook rattenvanger.
0: Ja, geweest.
1: Geweest. Hoe lang heb je dat gedaan?
0: Dat heb ik bijna 20 jaar gedaan. Ik ben toen na die snikken gesolliciteerd als muskusrattenvanger. En daar ben ik aangenomen. En ik had nog nooit een muskusrat gezien. Die is de muskusrat die ik ving. Heb ik s'nachts gedroomd van een muskusrat zo groot als een huis. Daarna nooit weer. En dat heb ik bijna 20 jaar gedaan. Ja. Ja, met veel plezier moet ik zeggen.
1: Maar die eerste maakte dus wel heel veel indruk.
0: Ja, die heeft wel veel indruk gemaakt. Omdat ik, je moet het ook leren. Ik ben wel van de, ik weet wel een wild padje en zo, dat weet ik allemaal wel. En ik weet wel waar een muskusrat zit. Maar je moet ook klemmen zetten. En je moet je vangmateriaal mooi onder de knie krijgen. En dat heb ik wel gedaan. En ik was ook wel best van een redelijke rattenvanger, sowieso de best geklede. Maar ik vond het geweldig. Er werd heel erg. Ik heb het laatst nog met Eddie van Marum over gehad. Eddie van Marum is van die staatssecretaris geweest. Die was eerder rattenvanger.
1: Oh ja?
0: Ja, ja. Ja, Eddie is een muskusrat. Hij belde me vorige week nog. Ik was vorige week jarig en heeft hij me nog gebeld. Ik ben wel een uur met hem voor de telefoon gegaan. Hij zei, er werd vroeger heel erg op ons neergekeken. Nou, ik zei, dat gevoel, dat was misschien wel zo. Maar dat heb ik nooit zo gevoeld. Ik was hartstikke blij omdat ik die vrijheid had. Ja. De vrijheid is het belangrijkste. Ja. En daar had ik. Ik kon ook liedjes schrijven. Als het regende, kon ik mooi liedjes schrijven. Mm-hmm. Kon ik mooi teksten schrijven in mijn auto. Zit ik ergens midden in het veld op die Veleveen of zo. Ik vond het een geweldig beroep.
1: Precies, en ja. De wereld draaide gewoon door.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Vogeltjes kieken en fotograferen en nou ja, zo.
1: Ja. Maar als je die muskusratten, hè, als je die gevangen hebt, wat gebeurde er dan verder?
0: Nou, we hadden een paar schuren in de provincie, in de hele provincie. En daar hadden ze een soort koeling staan en daar bracht je die beesten naartoe. Maar ik wist ook waar de roofvogels zaten natuurlijk, in Westerwolde. En ik gooide die verse muskusratten, die gooide ik mooi op het land, in de buurt van zo'n roofvogelnest. En dat roofvogel, die had er weer hartstikke lekker eten aan. Mm. Zo werkt het ook natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. Dus het werd een soort kringloop.
0: Ja, de cirkel is weer rond, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, zo kun je het zo. En dat wilde ik ook graag, hoor. Dus dat voelde ik ook wel zo. En ik vond het wel belangrijk om. Zo'n beest die had een prachtig leven gehad. Eén pech, hij was muskusrat. En ik ving hem. Dus ja, zo is dat toch? Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Heb je er veel gevangen? Zaten er veel?
0: Ja, we hebben één jaar hadden wij met alle vangers in de hele provincie. Hadden wij iets van 44.000 of zo.
1: Wat?
0: 44.000. En dat vangen ze nou niet meer hoor. Ja. Later is de muskusratbestrijding overgegaan naar de waterschappen, naar Noorderzijlvest en Hunzenaas. En er zijn nu nog muskusrattenvangers in dienst, of muskusrattenbestrijden moet ik zeggen. En er is een soort bijgekomen, dat is de beverrat. Die zijn nog groter dan muskusrat. En ook prachtig, prachtig dier om te zien. Nou, en bevers natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Bevers zijn er ook weer te veel.
1: Ja,
0: nou, en
1: ja.
0: Nederland heeft één probleem. De dieren die krijgen de schuld, maar er zijn gewoon te veel mensen.
1: Ja, zo kun je het ook, zo kun je het ook zien.
0: Ja, zo is
1: het. Ja, het is natuurlijk ook een klein kluitje land.
0: Het is gewoon een tuintje eigenlijk,
1: ja,
0: Nederland.
1: Ja, ja.
0: En ze doen net of de enige natuur wat wij hebben, dat is de Waddenzee. En daar zit het ook al moeilijk over te doen.
1: Mm-hmm.
0: Zo is dat gewoon.
1: Ja, ja. Die beverratten, worden die ook gevangen?
0: Ja, die worden gevangen in live traps. Dus in levendige vangkooien van die gazen kooien met een appeltje erin. En dan worden ze doodgeschoten.
1: Oh.
0: Dan moeten ze twee keer doodgeschoten worden.
1: Oh ja?
0: Ja, volgens de wet. Ja.
1: Ik leer hier nog eens.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, precies. Ja. We gaan naar jouw volgende nummer luisteren, Alex.
0: Dat is, daar ben ik groot fan van. Ik ben In Nashville ben ik ook in Johnny Cash Museum geweest. Een prachtig museum. En daar staat zijn hele carrière. Daar staan zijn gitaren en zijn pakjes. En Man in Black. Hij had altijd zwarte kleren aan. En hij heeft een nummer van U2 opgenomen. En dat heet One.
2: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Nou Alex, we gaan naar het staartje van de uitzending, om het zomaar te noemen.
1: Ja, gaat wel snel, hè?
0: Ja, dat gaat supersnel. Ja. En jij bent nog heel veel meer dan troubadour, de rattenbestrijding.
1: Ja.
0: Je hebt nog veel meer, want je bent ook nog fotograaf. Ja, je maakt films.
1: Ja.
0: Je bent presentator. Nou,
1: ja.
0: Wat doe je het liefste van alles?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het probleem is dat ik alles wel leuk vind. Ik heb eigenlijk altijd een combinatie van dingen. Dan zit je weer onderweg met je werk en dan begint het te regenen. Nou, dan heb je een pen bij, naast slingen en dan schrijf je een paar regels op. En dan zie je ineens wat leuks. En dan heb je een fototoestel heb je ook naast je liggen. Dan maak je een foto. En dan gaat de telefoon. En dan wordt er weer een snabbel aangenomen. Zo, het loopt allemaal bij allemaal domme door elkaar heen. En sinds ik gepensioneerd ben, heb ik eigenlijk hartstikke druk. En ik zit momenteel in Hollywood Horseshit, Bordelbands, Eastman, Troubadours en Solo. Dus ik zit in 5 dingen. En er zit mijn kaart nog niet in de weg. En ik vind gewoon alles leuk. Ik vind alles gewoon leuk.
0: Ja.
1: En ik stop er niet mee.
0: Nee, precies.
1: Nee, ja. ik weet het niet.
0: En je hebt ook jaren gepresenteerd, hè?
1: Ja, met Okkie.
0: Met Okkie, ja, precies.
1: Ja.
0: Bij RTW Noord.
1: Ja. En we hebben zoveel lol gehad.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Jullie deden samen de Noordmannen.
1: Ja. Ja, en 8,5 jaar heb ik dat gedaan. Okkie nog een paar maanden langer. En hebben Biebe en Erik die hebben er later over genomen. Maar Okkie en ik zijn eigenlijk de Noordmannen.
0: Ja.
1: De echte oude alle Noordman, zeg maar. En ontzettend veel plezier gehad, ontzettend veel gezien. En dat was een mooie periode.
0: In heel veel huizen binnen geweest?
1: Och, overal. En Dutje bellen op zondagmorgen. En appels jatten op de zondagmorgen. En dan zaten we in een of ander dorp boven in Groningen, waar ik nog nooit van gehoord had. En dan kwamen de mensen, ik kwam altijd met mosterdsoep aan. Maar we waren de vogel van de week. En altijd, en als ze dat goed hadden, dan kon ze pannetjes, de kaartjes opsturen. Zelf gemaakte 3D-kaartjes. Nou, ik heb dozen vol gehad. Kwam er op een gegeven moment kwamen de mensen al met pannetjes mosterdsoep aan.
0: We dachten jullie, alweer mosterdsoep?
1: Ja, alweer, maar nee, maar daar maak ik ook al. Of een pannetje mosterdsoep. Nou, dan kwamen ze met een pannetje mosterdsoep aan. En één en nog lekkerder dan de ander.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, he? Geweldig.
0: Ja, jij bent ook een liefhebber van mosterdsoep.
1: Ja, ik ben een liefhebber van koken ook. Vind je dat ook een hobby?
0: Ja,
1: koken. Ja, ik vind koken geweldig.
0: Oh, wat maak je het liefst klaar?
1: Ja, gewoon een soort stoofpotje met siepels en knoflook. En dan slow cooking. En dan, ja, ik werk ook niet met recept. Ik werk gewoon met vingerspitsengevoel, zeg maar.
0: Je werkt met je handen.
1: Ja, en gewoon, ik flikker alles in een pan en het wordt vanzelf uit.
0: Ja, altijd lekker.
1: Ja, altijd lekker, ja.
0: Ja, precies, ja. Heb je ook een eigen groentetuin?
1: Ik heb een groentetuin en mijn buurman heeft een kwekerij, Hamminga. En Henk Jan is een vriend van mij. Die verkoopt ook slaapplantjes en mousplantjes en van alles wat en zo. En ik heb boon gepoot, ik heb stokboon gepoot. En die verrekte rutslak die heeft alles afvreet. Ze vreet me dezelfde tuletonen nog op.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, er staan allemaal van die masjes in de tuin. En er zijn alle blaadjes zijn eraf gevreten.
0: Ja.
1: En dan ga ik tegen de schemen, dan ga ik weer de tuin in. En pleur ik weer een partij slakken met handschoenen aan in hem en die flikker ik allemaal in het kanaal. Het is heel milieuvriendelijk hoor, wat ik nou vertel, maar ik ben er helemaal klaar mee.
0: Ja. Het geeft ook geen genoegen als iedere keer alles weg is.
1: Nee. Maar wat me wel gelukt is, is mijn eerste maaltje vroege aardappelen.
0: Ja.
1: In een emmer. Die had ik in een emmer gekweekt en die waren zo verschrikkelijk lekker. Die waren zo lekker.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ja, daar was ik wel heel trots op.
0: Frieslanders of wat?
1: Ja, Frieslanders. Ja, Frieslanders. Ja.
0: Ja,
1: hij is er ook verstand van.
0: Ja.
1: Geweldig. Ja. Ja, man.
0: Waarom hebben ze die Frieslanders genoemd?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik vind het ook prima. Ik hou van Friesland.
0: Ja, precies. Ja. Okay. Alex, je hebt ook... veel mensen waarderen jou ook. En je hebt ook prijzen of...
1: Ja.
0: Onderscheidingen mogen ontvangen. Ja. Hè? De Gebroeders Hessenpenning en de Katerlaanprijs.
1: Ja.
0: Ook heel terecht natuurlijk. En je bent ook ereburger van Vlachtwedde.
1: Ja.
0: Leonie Kompier heeft het nog uitgereikt destijds.
1: Ja.
0: Dat is ook wel iets waar je trots op mag zijn.
1: Ja, daar ben ik ook erg trots op. En de erepenning van de gemeente Vlachtwedde heb ik later aan Janneke van Bellingwedde. Janneke weet ze ze? Van de VVD?
0: Oh ja, Janneke Snijder.
1: Janneke Snijder en aan Leontien gevraagd. Ja, die twee gemeentes die gaan nou samen. Ben ik nou ook ereburger van de gemeente Westerwolde? Ja hoor, volmondig ja. Dus ik ben ereburger van de gemeente Westerwolde. En ik heb de Katelaan, dat is de cultuurprijs van Groningen, heb ik gehad. In 2010. En ik heb in, moet ik even op de lijst kijken. In 2007 de gebroeder Hessenpenning gehad. Mm-hmm. En daar waren, nou ja, dat is ook voor iemand die zich sterk maakt voor Westerwolde, zeg maar. Ah, en vooral dus tussen Trapel en Sellingen en zo, dat gebied een beetje.
0: Ja, precies. Dus dat is echt een streekprijs.
1: Ja, een streekprijs, ja. Ja, en ja, nou, dat is wel een bepaalde waardering wat je krijgt, ja. Mm-hmm. Ja. En ik heb ooit de eerste cd aan Hans Alders gegeven. En dan werkte hij nou bij de provincie. En dan zei hij van, ja, er is, dames en heren, er is één werknemer bij de provincie Groningen, die mag alles, zei je. Dat was ik.
0: En dat was jij? Ja, ja.
1: Dat was heel leuk.
0: Hoe lang heb je daar gewerkt?
1: Bijna 20 jaar, ja.
0: Zo lang?
1: Ja, ja. En toen zijn we overgegaan naar de Huns en Haas, naar de Nieuwe Waterwet. En toen ben ik afgekeurd als muskelzatenvanger. En dan heb ik nog 12 jaar bij de afdeling communicatie van de Huns en Haas gezeten. Dus ik maakte filmpjes, ik interviewde mensen, ik ben fotograaf. En nou, ik deed eigenlijk van alles.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: En als je nou zo terugkijkt op al die stappen die je hebt mogen zetten en alles wat je gedaan hebt, wat springt er dan echt een beetje bovenuit?
1: Ja, toch, dan komt de muziek wel bovendrijven, hoor. Ja, ja, ik heb ook veel liedjes gemaakt. Ik heb iets van, laatst mijn vrouw heeft dat allemaal uitgezocht. Iets van 170 liedjes gemaakt. En niet alles opgenomen, maar nou ja, je vindt overal wat weer. Ik heb overal mappen liggen en ik heb overal stukjes teksten liggen. En nou ja, dat zal allemaal, maar. En daar kan muziek toch wel bovendrijven, ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: En je hebt altijd al je nummers zelf geschreven op eentje na.
1: En welke is dat? Ja, die van Melle.
0: Ja.
1: Ja, maar nog. Ik zing ook altijd een liedje van Henk Lagerwij.
0: Mm-hmm.
1: Hendrik Pothof. En Hendrik Pothof, dat is een liedje, dat gaat erover. De muziek is een Iers volksliedje, maar de tekst gaat erover dat er een Groninger naar Den Haag gaat te werken, of naar de Hoogovens gaat te werken. En die heeft heimwee naar de provincie Groningen. Hendrik Pothof, kom weer om, Hendrik Pothof. En dat vertel ik ook aan de mensen. Ja, Hendrik Pothof, die woont nou 3 achter in Den Haag, in de Schilderswijk. En die huilt elke dag om Groningen. Zoiets, weet je wel.
0: Ja, ja, ja,
1: nou, je ziet het voor je.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, want jij treedt ook op in theaters.
1: Ja, ja, alleen en vooral met de troubadours ook. We hebben laatst nog op de Zonnewende Festival gespeeld in, ach, waar was dat nou? In Overijssel, dat was ook hartstikke leuk. En met de troubadours, dat vind ik ook geweldig. Met Jan Henke en Edwin Jongedijk.
0: Mm-hmm.
1: Jan Henke de Grote. En nou, dat is ook voor mij een cadeautje geweest. Hoor.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: En dat blijven jullie nog steeds doen?
1: Ja, de jongens hebben het ook druk. En ik heb het ook wel, nou, als we weer. Nou, we moeten in september in Ede Staal Festival in Verhildersum spelen. En iets nog in Zeer de Buurt moeten we nog spelen op zondagmiddag. En dan komt er wel weer wat nieuws.
0: Ja, precies. Ja, ja. In de Klinker heb je ook opgetreden.
1: Ja,
0: toch?
1: We hebben met de Troubadours een paar maanden geleden nog gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dat was ook hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En dan hebben we de theatertour. En nou, we hebben gewoon alle theatertjes in Groningen en een paar in Drenthe en zo. Dat is altijd ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, je hebt ze bijna allemaal wel van binnen gezien.
1: Ja, ja. Ja, jawel hoor. Ja.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Hey, ja, het is wel jammer, maar we moeten echt gaan stoppen.
1: Nou, ja.
0: Het is omgevlogen wat dat betreft. Alex, heel veel dank dat je hier in het web wilde komen. Wij waarderen dat bijzonder. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: En ja, ik ga Ronnie natuurlijk bedanken. Onze man achter de knoppen. Onze technicus. Ronnie, bedankt. En aan alle luisteraars bedankt. U hebt weer geluisterd naar onze Focus-uitzending op G1. En volgende keer is er weer een nieuwe Focus. En u kunt luisteren om zaterdags om 9 uur. Je kunt luisteren dinsdagsavonds om 7 uur en 6 uur. Sorry, 6 uur. En op woensdagavond nog van 9 tot 8 kunt u iedere keer luisteren naar Alex Wisseling. De komende week, ik moet even naar Ronnie kijken. Ik dacht de 1 augustus. 1 augustus en die week erop. Ja. En Alex, jouw laatste muzieknummer.
1: Ja, dat is een nummer van de Rolling Stones. En de Rolling Stones hebben net weer een nieuwe plaat gemaakt. En ze gaan maar door, hè.
0: Ja.
1: En daar trek ik mij een beetje aan op.
0: Ja,
1: dat kun je wel voorstellen. Ja, en de nummer heet Sweet Virginia.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken, voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
4: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
5: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama. Hi-Fi Mama. Blues, rock en specials. Mama's got 'em all.

0: is nu 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1558.

We begonnen vanavond met het nummer Rivers and Bridges uit 2026. We hoorden June Lida trompet, Chris McCarthy piano, Masami Koruka gitaar, Julio Xavier bas en Jungkook Kim drums. June Lida groeide op in Pittsburgh en is de zoon van Japanse immigranten. Hij trad onder andere op met Mike Phillips, Takiya Karuda, Anat Cohen en Skunk Wilton. Hij woont in New York City en treedt ook vaak op in Seattle. Chris Farman is een Amerikaanse organist en pianist die zijn domicilie heeft in Chicago. Hij nam op met het Deaf Blue Organ Trio en het Kimberly Gordon Trio. Ook met Red Holloway, de Soul Message Bands, trad hij op. Hij treedt heel vaak op in de Green Mill Club in Chicago. Ook speelde hij bij Hank Crawford, Albert Collins en Bennett Purdy. We draaien uit 2022 Minor Chance. Chris Farman orgel, Lee Rotenberg gitaar en Craig Rockingham drums.

Minor Chant werd gespeeld door het trio van Chico Forman. Alton Sinclair is een New Yorkse jazztrombonist. Als bandleider begeleidde hij Dee Bridgewater, Christian McBride, Rodney Whittaker, David Sanborn en Michael Bublé onder andere. Hij is van Mexicaans-Turkse afkomst en studeerde aan de Texas State University onder leiding van Freddy Mendoza. Hij werkt vaak met trombonist Michael Dees, met Craig Tardy en Bane Gillissey. We vervolgen met En Walt Horace uit 2024. Elton Sinclair trombone, Bane Gillissey vibrafoon, Bruce Williams altsax, Craig Tardy tenorsax, Boris Kozlov bas en A.G. Strickland drums.

De band van Altin Sinkalar speelde in Walt's Horrors. Gene Emmons was een Amerikaanse jazzsaxofonist en de zoon van boogie-woogie-pianist Albert Emmons. Hij maakte deel uit van de bands van Billy Eckstein en Woody Herman. In 1950 vormde hij een duo met Sonny Stitt. Zijn carrière werd twee keer onderbroken door gevangenisneming wegens narcotica bezit. Zijn bijnaam was The Boss. Hij trad op met Donald Byrd, Jackie McLean, John Coltrane, Kenny Burrell, Mel Waldron, Art Farmer en Duke Jordan onder andere. Hij stierf in 1974 op 49-jarige leeftijd aan botkanker. We horen uit 1953 Groove Blues. Gene Emmons, tenor sax, Paul Kinichet, tenor sax, John Coltrane, alt sax, Pepper Adams, bariton sax, Jerome Richardson, fluit, Mal Waldron, piano, George Joyner, bas en Arthur Taylor,

De band van Gene Emmons speelde groove blues. Benny Carter was een jazzsaxofonist, trompetist, componist, arrangeur en bigbandleider. Hij was een toonaangevende figuur binnen de jazz van 1930 tot 1990. Hij werd door collega's de King genoemd. Bubba Miley uit het orkest van Ellington inspireerde hem om trompet te spelen. Toen hij merkte dat hij niet zo getalenteerd was als Miley, stapte hij over op de saxofoon. Hij speelde bij Fletcher Henderson en trad onder andere op met Louis Armstrong, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Peggy Lee en Sarah Vaughan. Hij overleed in 2003 op 95-jarige leeftijd aan bronchitis. We draaien uit 1957 in Walking Thing. Benny Carter, alt sax en trompet. Ben Webster, tenor sax. Frank Resolino, trombone. Jimmy Rouse, piano. Barney Kessel, gitaar. Leroy Venneker, bas. En Charlie Mann, drums.

In Walking Thing werd gespeeld door het septet van Benny Carter. Rodney Holmes was een drummer die gold als een van de meest getalenteerde. Hij werkte bij Santana, de Gebroeders Brecker, Wayne Shorter, Maceo Parker, Mike Manieri en vele anderen. Bij Santana werd hij erg bekend. Hij overleed op 11 juli jongstleden aan kanker en was 59 jaar oud. Gevolgen met Merci Afrique uit 1990. Philippe Catherine, gitaar. Jim Bird, keyboards. Alphonse Johnson, bas. En Rodney Holmes, drums.

Merci Afrique werd gespeeld door het kwartet van Philippe Catherine. Op drums hoorden we Rodney Holmes. Plas Johnson was een Amerikaanse soul jazz en hardbop tenorsaxofonist die bekend werd door zijn solo bij Henry Mancini's Pink Panther Theme. Hij speelt alle soorten saxofoon, klarinet en fluit. Hij trad op bij B.B. King, Nat King Cole, Chet Baker, Benny Carter, Ellie Fitzgerald, Peggy Lee en Les McCann. Hij overleed op 15 juli jongstleden, 6 dagen voordat hij 95 jaar oud zou worden. We horen uit 1975 Parking Lot Blues. Plas Johnson, tenor sax, Mike Melvoin, keyboards, Herb Ellis, gitaar, Ray Brown, bass, Jack Hanna, drums en Bobby Hall, conga.

We hoorden Parking Lot Blues, gespeeld door het sextet van Pless Johnson. We eindigen vanavond met de Franse bebop-pianist René Utrecht. Hij overleed op 16 juli jongstleden, op 92-jarige leeftijd. We horen tenslotte Bouncing with Bud door René Utrecht piano, René Tarzinski bas en Eric Derveau drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervallen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soms gaat het niet zoals je wil. Soms is het leven een stuk harder. Soms zijn de melodieën stil.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen.